0: opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Because my dreams are bursting out.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiën-minister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Ik heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Tegen Richard van der B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 zes kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

just like this.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Tegen Richard van der B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt op gang. Er staan meerdere dagelijkse files. Zo heb je vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En daardoor loopt het vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de N305 richting Almere. Tussen afrit Harderwijk en Zeewolde heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: De soundtrack of your morning.
5: Good morning.

0: morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Girl Power Radio. En het is vandaag, hou je vast, woensdagochtend 9 september. De wegen staan propje vol mensen, omdat iedereen en zijn moeder niet met het OV kan. En ik heb voor jullie een heerlijke ochtendshow klaarstaan met allerlei opmerkelijk nieuws, fijne muziek. En natuurlijk de allerleukste nieuwe collega die er is, Robby.
1: Yay, goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat fijn dat je er bent. Ja, voor de luisteraars die denken, Robby, bedoelt ze niet Robine?
1: Nee,
0: die bedoel ik niet. Dit is echt een hele andere dame. En Robby, die is trainee bij ons. En dat betekent dat je er vaker gaat tegenkomen de komende weken in verschillende shows. En wie weet mogen we er wel houden. Oeh. Maar goed, dat is voor van later zorg. We beginnen de dag zoals altijd natuurlijk met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? Ja of nee? Of ja, het is 9 september. Ofwel 9-9. En daarom, ja, ik wist dit niet. Het slaat mij om de oren, deze kennis. Precies daarom is het vandaag Internationale Sudoku-dag. Robby, Sudoku jij wel eens?
1: Zeker.
0: Ja, en ben je er goed in? Dat wil je niet zeggen.
1: Tot en met 3 sterren gaat me goed af.
0: Dat is net als met die puzzelboekjes dat je dan verschillende gradaties hebt.
1: Zeker, ja.
0: Maar je bent dus voorbij het... Het
1: startstadium.
0: Ja. Ja. Oh.
1: Ik snap hoe het werkt.
0: Wat goed. Nou ja, voor mensen die nu luisteren en denken, wat is in hemelsnaam een sudoku? Kun je dat eten? Nou ja, als je heel hard je best doet wel, maar het is niet goed voor je taste buds. Het is een 9 rijen, 9 kolommen en 9 blokken. Dat is zeg maar het speelveld. Want het is een soort puzzel, toch?
1: Ja.
0: Nou, en in ieder deel moeten de cijfers 1 tot en met 9, daar komt hij weer, die 9 komt terug, precies 1 keer voorkomen.
1: Dat klopt.
0: Ja, dus je moet de hele tijd passen en meten.
1: Ja, horizontaal.
0: En verticaal.
1: Ja, en dan in het vakje.
0: En diagonaal maakt niet uit.
1: Nee, diagonaal maakt niet uit.
0: Dat is
1: gelukkig.
0: Fijn, anders zou je er helemaal gek van worden, denk ik.
1: Ja.
0: Nou, het grappige is, een sudoku is eigenlijk geen rekenen, wat ik altijd dacht. Want je hoeft niet goed te kunnen hoofdrekenen. Je telt namelijk niks op, je trekt niks af, je vermenigvuldigt niet per se, toch?
1: Nee.
0: Nou ja, het draait om logisch nadenken. Kijk, en daar komt Robby om de hoek. En uitsluiten, ja, deduction eigenlijk.
1: Ja.
0: Er is zoiets als een wereldpuzzelfederatie, dat ik het niet wist. Die bestaat gewoon. En die hebben besloten dat 9 september, en dat was in 2013, de officiële dag wordt voor deze puzzel. Dus als jij deze ochtend je sleutels niet kan vinden, dan moet je gewoon klein beginnen. Ook, hè, want daar is die sudoku goed voor. Kijk welk vakje ze absoluut niet liggen. Dat scheelt je namelijk nutteloos zoeken.
1: Precies.
0: Ja, weet je. We kunnen in het kader van de 9, 9 to 5 draaien. Maar ik dacht, nee, weet je wat? Het is zo vroeg. Het is nog geen 9 uur. We gaan ons afvragen hoe het nou zit met die puzzels. Want Ilse de Lange die vindt het moeilijk puzzelen.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Het opmerkelijke nieuws met Rhea en Robbie. Het zou een vaste rubriek moeten zijn. Ja, ik heb opmerkelijk nieuws, maar Robbie, ik heb begrepen dat jij ook opmerkelijk nieuws hebt meegenomen.
2: Ja, om even terug te komen op jouw road rage van vanochtend. Zo druk op de weg. Hier heb ik een vrij verontrustend bericht. 12 doden in 1 week tijd in Engeland en Ierland. Jongeren racen tegen het verkeer in voor likes op TikTok.
1: Pardon?
2: Ja. Verschrikkelijk, hè?
1: Dat is toch levensgevaarlijk?
2: Het is levensgevaarlijk.
1: Nou ja, dat blijkt.
2: En ze zijn dus ook op een politiewagen geklapt en alle 7 inzittenden zijn dood. Dus,
1: En het idee was, haha, we gaan een lachen filmpje maken voor TikTok.
2: Ja, een bizarre challenge zet aan tot gevaarlijk rijgedrag. En als je ook de leeftijden van de kinderen ziet, dan...
1: Maar ik wilde net vragen, hoe oud zijn ze? Want dit klinkt als een nog niet ontwikkelde frontale...
2: Nee, maar wanneer zijn die wel helemaal ontwikkeld?
1: Bij mannen? Nee, ja.
2: Nee, sorry. 18, 15, 17, 16
1: nee.
2: jaar. Ja. Dus dat verschrikkelijk.
1: Ja.
2: Dus laten we hier geen trend van maken.
1: Nee, luister jongens, TikTok-trends, hartstikke leuk. Maar laten we die houden bij rare dansjes, je onderbroek op je hoofd en door de tuin lopen. Vind ik prima. Maar gewoon niet dingen met auto's en verkeer. Ook niet dingen met ergens van afspringen. Ook niet dingen met proberen ergens dingen in te stoppen.
2: Nee.
1: Snap je? Mm-hmm. Waar het niet hoort. Ik bedoel, je mag je kastje opruimen, punt. Nee, dat

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Deel 2 en deel 3. Want we borduren nog even voort op jouw opmerkelijk nieuws. Hoe verdrietig het ook is inderdaad. Dat deze jongeren dingen doen die echt levensgevaarlijk zijn voor TikTok. We hebben iets van minder levensgevaarlijke
2: gelukkig
1: proporties. Maar ook iets wat we je afraden om te gaan doen. Ik vertelde net aan jou. Toen ik nog op de middelbare school zat. Dat is het jaar kruik, lieve kinderen. Dat is zeg maar in het stenen tijdperk. Toen we allemaal nog 18 kilometer door de sneeuw moesten lopen op blote voeten om naar school te kunnen. En mijn beste vriend, David, waar ik het over had, die werkte na schooltijd als bijbaantje op de markt. En dan moest hij die kraampjes in en uit elkaar vouwen. En ik hielp hem daar graag bij, want behalve dat je echt een schamele 2 gulden ontving voor deze arbeid, kreeg ik dan een warme stroopwafel van de stroopwafelboer. En hij een zakje nootjes van de notenboer. Nou, daar deed je het voor natuurlijk. Sowieso, alles in mijn leven is food driven, dus dat is niet zo gek. En hij zat zijn zakje nootjes te eten en hij keek me aan. Hij pakte een cashewnoot en hij zei: zou die in mijn oor passen? En voordat hij de zin af had gemaakt, had hij daad al bij woord gevoegd en de cashewnoot in zijn oorgat gepropt.
2: Nee!
1: Ik kan je vertellen, het past.
2: Oh.
1: Het past zelfs zo goed dat toen hij probeerde hem eruit te vissen, dat ging niet. Toen brak er een stukje af. En toen konden we hem helemaal niet meer pakken. Ik heb hem natuurlijk geprobeerd te pulken met mijn kleine vingertjes.
2: Nee.
1: En het waarschijnlijk alleen maar erger gemaakt. En toen moesten we naar het ziekenhuis. Waar ze met een naaldje, ik zal je de details besparen. Maar het kost je heel veel tijd. Het is niet fijn. En hij heeft daarna de hele tijd, was hij een soort kruimelbang. Dat hij dacht als hij iets raars voelde aan zijn oor. Dat het,
2: is hij nog een kruimeltje?
1: Dat het cashewnoot was.
2: Ja.
1: Goed, maar ja, over
2: hij en kleine kinderen, ja.
1: Ja, precies. Die stoppen het in hun neus graag, kinderen.
2: Neus, ja,
1: moet je ook niet doen trouwens. Dus gewoon eten in de mond bij voorkeur.
2: Ja.
1: En geen rare dingen in gaatjes waar het niet hoort. Nou, dat lijkt me een prachtige tip voor vandaag. Ik ga zo meteen nog even tegen jullie dingen gillen over het Engels Koningshuis. Want die zijn weer, de vermoorde onschuld aan het spelen.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Voor de derde keer. Het houdt niet op, niet vanzelf, lieve mensen. Ja, ik wilde het nog even hebben over het Engelse Koningshuis. Hoe zit jij in de royals, Roby?
2: Niet zo heel erg goed.
1: Nee.
2: Maar, sorry.
1: Deze ken jij misschien wel dan toch? Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle.
2: Zeker, ja.
1: Ja, die zijn vertrokken. Die hadden zoiets van, joep doei met je koningshuis. We gaan naar Amerika, wat het geboorteland is van Meghan. Dus ook wel ergens begrijpelijk. En er is een officiële brief door koning Charles. Ik blijf het raar vinden dat hij de koning is.
2: Ja.
1: Sorry.
2: Voelt niet goed.
1: Nee, hè? Nee. Voelt niet goed. Nee, met die worstenvingertjes. Maar goed, daar kan hij ook niet zoveel aan doen. Het zal Engels welvaren zijn. Maar hij heeft een brief gestuurd naar zijn zoon en zijn schoondochter. En daarin bevestigt hij dat na hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk... Ik wist niet dat het op handen was, maar blijkbaar is dat een overweging... geen officiële rol binnen het Britse koningshuis zullen vervullen. Sprak de man die een burgervrouw trouwde nadat hij... Nou ja, goed, sorry. De woordvoerder van de hertog en hertogin, want dat zijn ze, van Sussex... zei niet van tevoren op de hoogte te zijn gesteld en verrast te zijn door de boodschap. Maar de koninklijke bronnen zeggen, dat niet waar. We hebben jullie al lang en breed ingelicht. Jullie wisten het al lang. Sterker nog...
2: Wij wisten het toch ook al lang.
1: Ja. Ik meen mij te herinneren dat er met veel drama afscheid werd genomen van het Koningshuis. En wij zullen nooit weder treden in deze... Nou ja, dat dus. Ja, het is bijzonder.
2: Maar nu is het officieel.
1: Ja, het is nu officieel. Ik zal je nog wat moois vertellen. Wat ook volledig aan mij voorbij is gegaan. Die op handen zijnde verhuizing, die heb al geweest.
2: Oh.
1: Ze zijn...
2: fake news.
1: Nou, ze zijn vorige week terugverhuisd naar het Verenigd Koninkrijk.
2: Nou ja, welkom terug.
1: Ja. Nou ja, in de brief staat dus dat er niks is veranderd aan hun status. En dat ze worden beschouwd als... particulieren met commerciële belangen en liefdadigheidsbelangen.
2: Nou, is een hele mond vol.
1: Wauw, maar ook dat je wordt... Dat je vader tegen je zegt... ik zie jou als een particulier met commerciële belangen. Nou pap, dat klopt. De meeste kinderen zijn particulieren met commerciële belangen. Wauw.
2: Ik denk niet dat ik ooit zo genoemd ben, maar je weet het niet.
1: Nee, dat niet. Maar als je het helemaal uitkleedt, dan is de theorie. Klopt natuurlijk wel. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Ik neem aan dat ze gewoon doorgaan met hun leef. Ja, ja. Toch? En laat Prins Charles gewoon even lekker, ik weet niet, rondje lopen is goed voor hem, denk ik. Ik denk dat moet gewoon eens een keertje gaan gebeuren. We gaan naar de muziek. Daarna gaan we jullie vertellen wat de situatie op de weg is. Ik zal jullie alvast een voorspelling doen. Het is 3 keer ruk. Flowrider. Alexander Girl.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je een kwartiertijdsverlies. Verder is op de A28 bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Daardoor loopt het ook vast op de lokale wegen, zoals op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 25 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. En tot slot op de A50 Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord gebeurde eerder een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, je nieuwe religie. Dat waren uiteraard Bebe Rexha en Faithless. Ik vond het een ingewikkeld moment toen dit nummer uitkwam. Want eigenlijk vond ik dat je niet aan Faithless moest komen. Maar als Faithless zelf zegt, ik vind het helemaal prima. Ja, dan gaan we het nergens over hebben. Het is woensdag vandaag. Om precies te zijn, woensdag 9 september. En heel vaak wordt er gezegd, woensdag zagen we de week doorminnen. En ik denk altijd alleen maar, op woensdag komt het weekend nog dichterbij.
1: Yes!
0: Yes, precies. En zo komen wij weer lekker terecht bij onze longing for that lazy Sunday. Ik verheug mij op woensdag vaak meer dan ooit. Op die zondag waarin ik lekker zo een beetje relaxed bij kan komen van een hectische week. En daar hoort natuurlijk muziek bij. Maar ja, ik heb vandaag een hele leuke, nieuwe, frisse dame aan mijn zijde staan. En ik ben benieuwd, wat is jouw longing for that lazy Sunday plaatje?
1: Nou, dat is een goede vraag. Een plaat die voor mij het ultieme zondaggevoel belichaamt is Damselfly van Roy Karner en Tom Misch. Ik heb hem meerdere keren mogen zien. En de laatste keer was dit jaar op Down the Rabbit Hole, waar die ook in de middag geprogrammeerd stond op de zondag. Zonnetje erbij, biertje in mijn hand, omringd door leuke mensen en dan deze muziek. Nou ja, perfecter kan de zondag niet.
0: Zeker. En om dat gevoel vast te houden, zorgen wij er altijd voor dat je elke zondag tussen 10 en 12 speciaal kunt luisteren naar een programma dat bij dat zondaggevoel past. Aanstaande zondag is dat B-Sides met Helene. En zij neemt weer de allerlekkerste, lekkerste, relaxte platen mee. En wie weet zit deze er ook wel tussen. Zou zomaar kunnen.
1: Laat het hopen.

太久了。嗯。Yeah.

0: Rani met Save Some Love for Who You Love The Most. Nou, ik ben benieuwd wie dat is.
1: Guess we'll never know,
0: Rani. Hey, we hebben natuurlijk van alles gedaan, maar het is tijd voor...
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Wat is het nutteloze feitje van vandaag, lieve Roby?
1: De Eiffeltoren groeit als het warm wordt.
0: Ah, joh, houd toch op.
1: Ja, daar kan je echt helemaal niks mee. Maar de Eiffeltoren kan in warm weer namelijk een paar millimeter hoger worden.
0: En dat... Op millimeter ook?
1: Ja, millimeterwerk, ja.
0: Dat en wie heeft er met zijn liniaaltje dat zitten meten?
1: Ja, dat staat er niet bij. Maar het komt wel doordat het ijzer uitzet als het warmer wordt. En de zon verwarmt bovendien niet alle kanten van de toren even sterk. Daardoor kan de top een klein beetje van de zon afbewegen. Nou, hopen dat we niet een tweede toren van Pisa krijgen.
0: Oh jee, ja. Maar die staat niet scheef vanwege de hitte, maar dat vanwege het slechte fundament, denk ik.
1: Ja, ja. Nou, oh. Laten we hopen dat het fundament van de Eiffeltoren beter is.
0: Oeh. Ja, nou ja, pas op als je in Parijs rondloopt. Want ja, je weet het niet. Wauw. Maar ik ben vooral heel erg verbaasd over hoe die millimeter... Er heeft dus iemand bovenop die toren gezeten. En dan die... Nou ja.
1: Ja, er wordt ook iets gezegd over een denkbeeldige cirkel van ongeveer 15 centimeter. Maar ja, hoe ik dat moet zien, ik kan er nog even geen beeld bij maken.
0: Heel bijzonder. Nou ja, Parijs blijft Parijs. Ja, precies. Ook met een iets dikkere Eiffeltoren.
1: Precies.

0: Je hoorde Major Lazer met Amber of Dirty Projectors en het nummer Get Free. Een hele rustige manier om die vrijheid te veroveren.
1: En, heerlijk.
0: Ja, lekker toch? En zij zingt ons vrolijk, maar zeker naar het einde van het eerste uur vallen en opstaan van deze woensdag 9 september. Ja, niet getreurd. We zijn er nog 2 uur voor jou. En het volgende uur openen we direct met de powerplaat van deze week. Vorige week door jullie echt knijterhard naar de nummer 1 gestemd. Met niet een beetje stemmen. Nee, 82% van de stemmen ging naar de powerplaat van deze week. Rachel Fiola met Wonder. Die dus meteen na het journaal. Maar dat betekent ook dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. En vandaag komt er een stemmethode bij. Vanaf ongeveer 9:45 vandaag kun je ook stemmen op de Girl Power Radio Facebook en Insta Stories. Dat betekent dat je effectief 2 stemmen hebt. Wow. Niet alleen via de app, niet alleen via de website, maar ook via de stories. En ik begrijp dat jij wil weten hoe dat werkt. En daarom blijf je zo meteen lekker luisteren. Ik heb eerst nog Shawn Mendes voor je met zijn zeer bijzondere uitspraak van het woord stitches. Luister er goed naar. You can never unhear it. Daarna dus het journaal. Hey, ik zal nooit in mijn eentje leiden. En dan de powerplaat van deze week. En dan komen we bij je terug met de 3 kanshebbers van volgende week.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een landelijke staking legt het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airport sprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt voor extra drukte op de wegen. De Verenigde Staten hebben nieuwe handelsbeperkingen opgelegd aan Canada. Vanaf 15 september geldt een extra importheffing van 50% op Canadese producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes. Vanaf 29 september worden Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten volledig verboden. Het conflict ontstond nadat onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukten. Minister Letchert is de procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in de Domkerk in Oslo vindt de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders wonen het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 380 kilometer file. Een aantal files die opvallen zijn onder andere de A27 richting Gorkum. Tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten staat een kapotte auto. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Verder is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Er wordt ook lokaal omgereden. Zo loopt het nu vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan een ongeluk op de A44 richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest Noord en afrit Noordwijkerhout ging het mis. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Ja, je hoorde de powerplaat van deze week. Rachel Fiola met Wonder. Wat een heerlijke plaat is het toch. Ik vind het echt heel, heel relaxed dat ik hiermee wakker mag worden deze hele week. Goedemorgen trouwens, als je net inschakelt. Je luistert naar Girl Power Radio, Vallen en Opstaan. Ik ben Rhea, ik ben nog ruim 2 uur bij je. Samen met de allerleukste nieuwe collega, Robby. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh Robby, we gaan zulke leuke dingen doen. We hebben namelijk 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week.
1: Yes, dat klopt.
0: Ja. In willekeurige volgorde zijn dat Ellie Goulding, LP en Miley. Niet meer Cyrus. Ik wil van jou weten, Robby, welke van deze 3 gaan we als eerste draaien?
1: Dan beginnen we met Ellie Goulding.
0: Oh, en waarom beginnen we met Ellie Goulding?
1: Ja, ik ben toch een beetje zwak voor haar.
0: Jij vindt dit wel een... Heb je hem al gehoord, dit
1: nummer? Ik heb hem al zeker gehoord. Ik heb geluisterd, ja.
0: Heb je ook al gestemd?
1: Ik heb nog niet gestemd, sorry.
0: Oh, misschien kan ik je dan nog overhalen om naar een ander kamp te komen.
1: Nou, wie weet.
0: Doe je best.
1: Doe je best.
0: Ik zie dit... Ja, oké. Nou, dit wordt een hardball. For your entertainment, Ellie Goulding, kanshebster nummer 1.

0: En Ellie Goulding doet een lekkere uithaal aan het einde. Ja, als dit, lieve luisteraar, jouw favoriet is, net als die van Roby.
1: Ja.
0: Dan kun je stemmen. Zeker weten. En dat doe je via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl. Je had het niet verwacht. Zo simpel kan het zijn. Of via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Die vind je in elke app store. We hebben geen gegevens van je nodig. Het gaat nooit geld kosten. Je hebt hem zo gedownload. En als je hem dan toch hebt, kun je ook verzoekjes indienen door te klikken op het WhatsApp-icoontje. Dan plop krijgen we je verzoekjes binnen. Hoe handig is dat? Maar goed, belangrijker is nu dat je gaat stemmen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je thuis zit en denkt, ja, dat is leuk, maar ik heb er nog maar één gehoord. Ik kon toch kiezen. Waar kan ik dan uit kiezen? Nou, je kunt ook nog kiezen uit LP. Dat is niet alleen langspeelplaat, maar dat zijn ook de initialen van Laura, moeilijke achternaam. Of Miley, die ineens geen achternaam meer heeft sinds vorige week. Die wil alleen nog maar als Miley door het leven, als het maar artiest zijn gaat. Lieve Roby,
1: ja.
0: Wie van deze twee bijzondere personen gaan we draaien?
1: Nou, dan gaan we door naar Miley.
0: We gaan door naar Miley.
1: Ja.
0: Zonder
1: Cyrus.
0: Zonder Cyrus, maar met een heel nieuw nummer. Van een nieuw album ook, trouwens. Dat als het goed is de 18e uit gaat komen. Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Let's go.

0: wat vroeg je me nou?
1: Nee.
0: Nee, jij vroeg mij niks. Nee,
1: ik vroeg
0: dat dacht
1: jou
0: ik
1: helemaal
0: wel.
1: Niks.
0: Nou, ik heb wel een vraag voor jou.
1: Oké, kom maar door.
0: Mag Miley van jou winnen?
1: Zeker, ja hoor.
0: Ja?
1: Ik vind het niet onaardig.
0: Maar je zou niet op te stemmen?
1: Ik zou dan toch, ja, ik weet niet, mijn hart ligt bij Ellie.
0: Ach, haar hart ligt bij Ellie, beste mensen. Nou ja, als jouw hart nou bij Miley ligt, zover is dat niet verwijderd van Ellie. Dan kun je stemmen, niet vergeten dat te doen, via de website, via de app. Maar, ik hoor jullie... Je denkt, nee, Rea,

eine. En toen ging ik heel die LP-database, en het zijn er flink wat. En bij ongeveer nummer 16 dat we van hen in de database hebben. Toen viel het kwartje hoor, jongens. Dat was ooit een hitje. Nou, ik ga het straks ook even aan Robbie laten luisteren. Misschien dat zij dan ook denkt, nou ja, dit is helemaal niet dezelfde persoon. Dat ken helemaal niet. Maar goed, nu dus. Kanshebber om power-up laten worden van volgende week. Mits jullie stemmen. LP, don't stop.

0: LP dus de laatste, maar zeker niet de minste kanshebber om powerplaat te worden van volgende week met Don't Stop. Nou ja, om jullie de oproep, do not stop met stemmen. Want dat willen we dus heel graag, dat jullie gaan stemmen. En dat kun je doen via de Girl Power Radio website, de Girl Power Radio app en vandaag vanaf ongeveer 10:15 de Girl Power Radio Facebook en Insta Stories. Daar kun je ze ook nog even horen zo.
1: Stemmen.
0: Luister nou gewoon naar Robbie. Over luister nou gewoon naar Robbie gesproken. Het is na dit powerplatengeweld tijd voor onze Zin in An.
1: Yay.
0: Ja, en Zin in An is de plaat waar jij heel veel zin in hebt.
1: Ja.
0: En dan mag je me ook uitleggen waarom. En dan ga ik hem gewoon draaien. Althans, als het niet snoeiharde death metal is.
1: Nee, dat is het niet.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat wees gerust. Ik luister natuurlijk altijd graag naar Girl Power Radio. Laat ik dat vooropstellen. Maar soms ga ik ook wel eens vreemd.
0: Wat?
1: Ja, na een lange werkdag dan denk ik soms wel eens van... Hey, ik moet heel eventjes tot mezelf komen. En ook niet te hard rijden in het verkeer. Want we hebben er net gehoord dat dat ook niet goed is.
0: Dat is waar.
1: En zo ben ik ooit in een country playlist beland. En daar sprong dit nummer voor mij er heel erg uit. Hij heeft een heel rauw stemgeluid. En zij heeft een zacht stem. En ik vind het een gouden combinatie.
0: Wat heerlijk.
1: Ja.
0: Maar wie gaan we luisteren?
1: We gaan luisteren naar Zach Bryan en Casey Musgrave met I Remember Everything.
0: Nou, ik hoop dat ik dit niet ga vergeten.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk, ondanks de landelijke OV-staking. Er staat nu zo'n 320 kilometer file. Een aantal files vallen op, zoals de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Verder is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder oponthoud op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Best staat 16 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ochtendgymnastiek met Girls Aloud. Jump for my love. Oh jeetje, jongens. We hebben misschien minimaal bewogen, maar ik ben helemaal buiten adem, meid.
1: Ik ook hoor.
0: En gelukkig is het nu dan tijd voor muzieknieuws. Heb jij een bijzonder muzieknieuwtje voor mij? En zo ja, waarom niet?
1: Nou, ik heb wel een bijzonder muzieknieuwtje voor jou.
0: Vertel mij alles.
1: Ja, en ik voel dit gewoon. Anouk wil niet meer laat optreden en kondigt middagshow aan in Ziggo Dome. Ik ben te moe. Nou ja.
0: Oh, sorry, ik moet niet lachen. Ik snap het wel.
1: Ik snap het ook. Ze wil ook gewoon geen hoofdact meer zijn. Ze wil het liefst uiterlijk om 9 uur thuis zijn.
0: Ja, dan kan je namelijk om 9:30 in je nest liggen.
1: Heerlijk.
0: Oh, Anouk, ik voel je. Ik snap dit.
1: Ik snap dit ook.
0: Ja.
1: Zouden we allemaal moeten doen.
0: Precies. Oh, lekker naar het matinee. Ja. Op zondagmiddag.
1: Nou precies, lekker zitplekje ook. Dan hoef je niet zo
0: en daarna
1: een
0: kopje soep en naar bed. Oh.
1: Maakt me gek.
0: Borrelplank, ook goed. Ja, ik wil het. Ja, ik ben natuurlijk weer... Daar komt ze weer hoor, met haar food-driven hoofd. Ik zit er helemaal in het eten. Ja, nou, Anouk die zegt gewoon 's avonds optreden. Are you kidding me?

when he's in tears, when he loses his mind and can't help but cry.

0: Wat heeft Anouk dat ik niet heb? Nou, ze heeft in ieder geval het lef om te zeggen... ik wil 's middags liever optreden. Ik wil om 9 uur naar bed. En wat nog meer?
1: Nou, nog meer. Ze maakte bekend te werken aan haar mogelijk laatste studioalbum. Maar op Instagram peilde ze of er interesse zou zijn... om een eventueel volgend album vooraf financieel te ondersteunen. Mocht er niet genoeg geld zijn overgemaakt... zal ik het naar iedereen terugstorten.
0: Slim. Ja. Dan ben je niks kwijt. Je hebt je eigen investering. En je hoeft ook niet voor saus iets te maken als niemand... boeit verder.
1: Niet gek?
0: Ja, ik vind het wel een... deze vrouw.
1: Ja.
0: Ja, dat doet ze goed. Anders optreden dan anders gesproken. Kijk, Anouk die zegt... ik wil liever niet meer 's avonds, doe mij maar een matineetje. Maar onze vrienden van Nothing But Thieves... die maken het helemaal bont... want die gaan op 19 september aanstaande... om 11:30... ja, vlak voor de lunch nog... in Tivoli Vredenburg in Utrecht staan.
1: Ja, maar dat is toch niet het enige wat ze gaan doen?
0: Nee, want zij hebben zoiets van... Oké, dan zijn we daar geweest. Dan rijden we lekker door naar Brussel. En daarna naar Londen. 3 shows, 3 landen, 1 dag. Is het een slecht idee?
1: Ja.
0: Ja. Gaan we alle shows redden? Dat hopen we. Wordt het een enorme ellende? Sowieso. Ja.
1: Can't wait.
0: Ja, precies. Nou ja, we hebben als Nederland het geluk dat ze bij ons beginnen. Dus ja. De gehaastheid zit er niet in. Hoogstens dat ze nog de korstjes uit hun ogen moeten vegen. Omdat het, weet je wel, gewoon...
1: Hoe gaan ze dit doen?
0: Met heel veel geluk, denk ik.
1: Oké.
0: Of, de vraag is natuurlijk gewoon... moet het allemaal vandaag... omdat morgen dicht is?

0: En met onze Nothing But Thieves vrienden Tomorrow Is Closed zijn we aangeland bij hetzelfde woord, ander nummer. Nou, ik ga even uitleggen hoe het werkt. Luister, schakel je voor het eerst in en denk je, sorry, wat? Hetzelfde woord, wat, wie, waar? Wij kiezen een woord. En ik zeg wij, maar ik bedoel de redactie. Ik heb hier vrij weinig mee te maken. En dan is het de bedoeling dat ik en de co-host, in dit geval dus Robby, een plaat zoeken waar dat woord in de titel zit. En dan hopen we dat we niet dezelfde plaat hebben, want anders wordt het een beetje... Toevallig weet ik dat wij vandaag niet dezelfde plaat hebben. Het valt weer mee. En jullie, lieve luisteraars, mogen kiezen. Welke van de twee vond je nou het leukst? Vond je nou het lekkerst? Waar ging je het hardst op? Of vond je onze keuzes allebei bagga? En denk jij, ja, maar luister.
1: Ik kan dat beter.
0: Ik kan dat beter. Ik weet een veel beter nummer met dat woord in de titel. Dan staat het je vrij om dat in te sturen. Dat kun je doen door een appje te sturen naar 0634606464. Ik herhaal 0634606464. Of als je meeluistert via de Girl Power Radio app, klik je op het WhatsApp-icoontje. En via de website kan dat ook. Nou, kijk en luister je mee via Twitch. Dan zwaai ik nu even naar je. Dan kun je daar in de streamchat uiteraard ook jouw voorkeur en jouw lievelingsplaat met het woord van vandaag achterlaten. En dan zijn jullie nu natuurlijk ontzettend nieuwsgierig naar wat dat woord dan is. Nou jongens, mocht je nog in je nestje liggen, dan is dit jouw woord. Het is namelijk dreams of dromen. En ik bijt het spits af, hoppetaartje. Want als ik dreams hoor en er moet muziek bij, dan kan ik eigenlijk maar aan één ding denken. En dat is het nasale stemgeluid van Stevie Nicks in Dreams van Fleetwood Mac. Ik zeg het een beetje oneerbiedig, maar ik vond dit als puber echt helemaal de shiznit. Dat is er nog niet helemaal uitgegaan. Ik heb wel een iets minder hyperfocus op Fleetwood Mac inmiddels. Maar het blijft een prachtig nummer. Ja, sowieso die hele plaat natuurlijk. Hè? Een grote echtscheidingsplaat. Die hoort de ruzie en de liefde overal doorheen sijpelen. Dus nu voor jullie de eerste in deze serie. Dreams van Fleetwood Mac.

0: Ja, als de regen het schoon was, dan weet je het wel. Al dus Stevie Nicks. En dat vond ik niet niks. Dit was mijn inzending voor dezelfde titel, ander nummer. Dreams. Robby, wat zet jij daar tegenover?
1: Daar zet ik tegenover Sweet Dreams van Eurythmics. Hmm. Ook wel een heerlijk mama appelsapje.
0: Ja, wat was het ook alweer? Sweet Dreams are
1: made of cheese.
0: Oh ja, who am I to disagree?
1: Yes.
0: Ja, nou ja, inderdaad, je mag nooit een brie belachelijk maken. Laten we gaan luisteren naar jouw inzending van vandaag. Sweet Dreams.

0: Sweet dreams are made of cheese. Al dus de... we hebben het voor jullie verpest, hè, lieve luisteraars.
1: Sorry.
0: Dit is de enige manier waarop je het nu nog gaat horen. Ja. Sweet dreams are made of cheese. Nou, ik moet zeggen, ik vond allebei de inzendingen lekker. Robert zegt trouwens, die is voor jou, dat duidelijk. Die houdt van kaas, die zegt ik. En Esa, onze collega, is ook van de kaas. Dus die zegt, doe mij maar de Eurythmics.
1: Team kaas.
0: Team kaas, sowieso. Niks mis met team
1: dat
0: kaas.
1: Dat jij er niet mee gekomen bent dan.
0: Ja, ja, zoals ik al zei, het is een beetje jeugdsentiment. Ja. De Fleetwood Mac'jes. Okay. Maar ja, nou ja, niemand ging voor mij. Dus ik denk dat je hebt gewonnen.
1: Yay!
0: Yay! Robbie heeft gewonnen. Over winnen gesproken. Het is ons gelukt. We zijn de race weer uitgeraced. We hebben het tweede uur overleefd. Oh!
1: Lekker.
0: Maar niet getreurd. We zijn er nog een heel uur. En in dat laatste uur ontdek je hoe een meisje bij een signeersessie een wel erg enthousiaste bankmedewerkster samen de basis vormde voor een wereldhit.
1: Nou.
0: Ook komt onze Deborah met het sportnieuws. Sterker nog, ik zag het net in mijn ooghoek zo plep binnenschieten. En als je denkt, wat traant ze, dat komt door het sportnieuws. En we leggen je uit waarom je jezelf bijna niet kunt kietelen. Maar bijna niet.
1: Het is niet onmogelijk.
0: Betekent toch wel. Wellicht wordt dit een experiment in het volgende uur.
1: Geen beloftes.
0: Geen beloftes, inderdaad. Want als het heel ingewikkeld is, dan vind ik het al gauw te moeilijk. We gaan lekker naar een liedje toe. Daarna is er het journaal, de situatie op de weg. En dan komen we dus bij je terug met al deze gezelligheid.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Een landelijke staking legde het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airportsprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt dat het op de weg extra druk kan worden. En in Oslo vindt vandaag de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders woonden het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power.

0: Welkom bij Girl Power. Vallen en opstaan. Ja, precies. Als je net inschakelt, je hebt twee fantastische uren gemist. Ah, oh. Maar gelukkig kan je nog lekker mee op de trein die Vallen en Opstaan heet. We hebben nog een heel uur voor je klaarstaan. Je hoorde zojuist trouwens Sigala met Easy Love. En een ontzettende dikke sample van de Jackson 5 erin. Maar dan alsof Mickey Mouse hem zong.
1: Ja. Maar er is niks mis met Mickey Mouse, toch?
0: Nee. Ik ben helemaal niet tegen Mickey Mouse. Nee. Overigens hoor jij nu een nieuwe stem. Denk je, hey, wie is dat? Dat is Robbie, onze meest crispy fresh star aan het firmament van Girl Power Radio.
1: Yes.
0: Ik ben hartstikke blij dat je er bent. Nou, zoals we al eerder riepen, het is woensdag. Alsof je dat zelf niet wist. Maar wist jij dat het waar gebeurde woensdag is? Oftewel, wij gaan een waar gebeurd verhaal om een plaat heen aan jou vertellen. Luister en huiver. Robbie.
1: Ja.
0: Er is ons recent een grootheid ontvallen.
1: Ja.
0: Dolly. Ja. Ben, was jij fan of werd je acuut fan?
1: Was niet haar grootste fan, maar ik heb wel een bewondering voor haar.
0: Ja, zeker. Ja. Want deze vrouw heeft toch wel een enorme legacy aan platen, nummers en allerlei andere blije dingen.
1: Zeker.
0: Ja, dat is fantastisch.
1: En ik denk ook niet dat je er kan haten eigenlijk.
0: Nee, er is. Je kunt, er is
1: ze ook, was heel lovable.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: En we kennen Dolly toch wel van twee enorme hits. 9 to 5 natuurlijk, maar ja, ook met name Jolene. En ja, in het licht van haar overlijden hebben we dat nummer denk ik toch wel...
1: Nou, kapot gedraaid.
0: Ja, het is, grijs is het plaatje geworden. De groeven zijn eruit. En toch wil ik je daar iets over vertellen, over die plaat.
1: Vertel.
0: Kijk, ik zag laatst een ontzettend leuk stripje van Hein de Kort. Waarin, eigenlijk in memoriam voor Dolly, je ziet een, hoe zeg je dat? Zo'n plek waar je afscheid kunt nemen, waar iemand nog opgebaard ligt voordat de begrafenis.
1: Ja.
0: Ik weet even niet hoe dat heet.
1: Goeie vraag.
0: Is een uitvaartcentrum, laten we het zo even noemen. Daar ligt Dolly op zijn Hein de Korts getekend. Dus er steken twee bosjes uit die kist. Dat is, je snapt wat ik bedoel. Yep. En er staat de rouwende familie. En ineens komt er een mevrouw binnen met rood haar en groene ogen.
1: Ja.
0: En zij schudt haar hand, de hand van een familielid en zegt, hoi, ik ben Jolene. Ja. Waarop die ander, die het familielid zegt, bitch. Nou, vind ik heel grappig. Maar de vraag is natuurlijk, dat liedje wat gaat over, waarin Dolly smeekt om alsjeblieft toch niet de man te stelen. Waar ik overigens een mening over heb, maar niet terzijde. Want een man moet zich niet laten stelen. wie is die Jolene? Nou, het is eigenlijk een samenstelling van twee vrouwen. Ja, in een interview zei Dolly ooit dat het begon met een bankmedewerkster. Ja. Als haar man naar de bank ging, was die dame namelijk redelijk flirterig. En dat vond haar man, Carl Dean, helemaal niet zo vervelend. En die ging ineens heel vaak naar de bank. En zij dacht, nou, zoveel geld hebben we toch niet dat je iedere dag iets bij de bank moet doen. En toen kwam de aap uit de spreekwoordelijke mouw. En Dolly, being who she was, maakte er voortaan grappen over. En Carl
1: zoals
0: Dean,
1: het hoort.
0: Zoals het hoort. En Carl Dean dacht, ja, ach, ik heb eigenlijk ook een veel leukere vrouw. Maar waarom heet die vrouw dan Jolene? Want die bankmedewerkster, kan ik je vertellen, heet helemaal geen Jolene. Nee, die naam die komt van een schattig meisje dat ooit bij een concert was van Dolly. Met rood haar en groene ogen. Emerald Green Eyes zingt ze over. En dat meisje was 8. En die kwam naar Dolly toe voor een handtekening, heel snoetig.
1: Ja, dus niks slechts heeft dat meisje gedaan. Nee. Laten we dat even
0: duidelijk... Nee, meisje wilde alleen een handtekening. Ja. En Jolene, ze zei, hoe heet je? Want dan gaat ze opschrijven, hoe heet je? Jolene, oh ja, voor Jolene. En Dolly dacht, wat een heerlijke naam. Ik moet daar een liedje mee maken. Voilà, zo geschieden. De gedachte aan de bankmedewerkster en dat prachtige kleine meisje maakten Jolene een legende. En dan denken jullie nu natuurlijk, dan gaat ze Jolene draaien. Het antwoord is
1: wrong.
0: Zeker niet. Zeker niet. Wij vonden namelijk in onze database een samenwerking tussen Dolly Parton en Cheat Codes. Nou, die moesten we horen.
1: Precies.
0: En jullie dus ook. Bets on us.

0: Ja, Alex Warren en Fever Dream. Ik schrok er zomaar van, want ik had mijn eigen mini Fever Dreamtje hier. Ja, dat heb je wel eens. Maar ja, in dit geval heeft hij ons naar het tweede uur lekker gezongen. Het is zometeen tijd voor het sportnieuws. Met niemand minder dan onze allereigenste Deborah. Ja, jij hebt haar nog nooit gehoord, hè?
1: Ik heb haar wel online gehoord, maar niet...
0: Zomaar hier.
1: Zomaar hier.
0: Zomaar hier. Ja, ze zit nog eventjes achter een gordijntje. Maar daarna komt ze ons alles over het sportnieuws vertellen. En dan hebben wij, want dat wil ik heel graag even vertellen, ruimte voor jullie verzoekjes, lieve luisteraars. Die kun je insturen door een appje te sturen naar 0634606464. Ging dat te snel? En luister je toevallig via de app, kun je gewoon op het WhatsApp-icoontje klikken en je verzoekje indienen. Dat kan ook op de website www.girlpowerradio.nl. En als je meekijkt en luistert via de Twitch streamchat, kun je daar in de chat ook achterlaten wat je graag wilt horen. Ik wil dan ook heel graag weten waarom. Waarom wil je het horen? Vraag je het voor iemand aan? Heb je een leuke herinnering aan deze plaat? Wil je mij een oorworm geven? Vind je het helemaal geen leuke plaat, maar hoop je dat ik hem de rest van de dag niet meer uit mijn hoofd krijg? Is een reële kans, hè?
1: Niet heel vriendelijk, maar oké.
0: Okay. Dat kan wel. Dat allemaal mag, maar ik wil het dan wel graag binnenkrijgen. Zorg dat je dat eventjes naar me toe appt, mailt, wat dan ook. En in dat kader zit ik even te kijken. Heb ik hier wel een liedje waarvan ik denk... Ja, dat was er ook zo eentje die maar niet uit mijn hoofd ging. In de jaren 90.
1: Oké, toen was ik er wel al.
0: Precies. Crystal Waters. 100% pure love.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. In de kwartfinales was zij te sterk voor de Tsjechische Linda Noskova. Sabalenka treft in de halve finales Jessica Pegula, de Amerikaanse nummer 3 van de wereld. Pegula versloeg in haar kwartfinale partij landgenoot Emma Navarro in 3 sets. De Argentijnse superster Lionel Messi gaat op voor zijn 9e Ballon d'Or, de meest prestigieuze individuele prijs voor voetballers. Er zijn geen Nederlandse mannen bij de laatste 30. Bij de vrouwen maken Vivianne Miedema, Kirsten Kasperij en Esme Brugts kans op de prestigieuze prijs. Mensenrechtenorganisatie Fair Square heeft opnieuw een klacht ingediend tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino bij de ethische commissie van de Wereldvoetbalbond. Volgens de organisatie zijn er bewijzen dat Infantino zijn macht heeft gebruikt voor persoonlijk gewin. Matthew Brennan heeft dinsdag zijn 4e ritzege geboekt in de Vuelta a España. De Brit van Visma Leasebike was in de 16e etappe een klasse apart in de massasprint na een perfecte lead-out van zijn ploeggenoot Wout van Aert. Motocrosser Jeffrey Hurlings is zondag voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De Nederlander had in de eerste manche in Turkije al genoeg punten verdiend voor de wereldtitel en later won hij ook de 2e manche. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen!

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu nog zo'n 100 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen gebeurde eerder een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 10 minuten tijdsverlies. Verder naar de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 35 minuten vertraging. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oh, ja, moving to the sun, you girl, Emile, Angel en Ultra Naté.
1: Zo, dus, hele mond vol.
0: Nou, inderdaad. Ik struikelde er nog net niet over. Maar dat komt omdat ik netjes mijn mond leeg had gemaakt voor de vooraf.
1: Wordt gewaardeerd.
0: Ja, dat snap ik. Anders had je allemaal stukjes om je oren gehad.
1: Liever niet.
0: Nee, precies.
1: Ik heb ook gewoon ontbeten.
0: Ja, nou ja, dat is ik ook trouwens. Dat is een wonder. Meestal lukt me dat niet. En dan is het 11 uur en denk ik, goh, waarom ben ik zo slapjes in de knieën?
1: En zo knorrig.
0: Ja, precies. Ja. Zo zuur. Ja, nee, dat is gewoon mijn normale staat van zijn, dat zuur.
1: Nee.
0: Hey, jawel. Het is, lieve Robie.
1: Ja?
0: Wist je dat woensdag?
1: Wist ik dat?
0: Nou, wist jij waarom je jezelf niet echt kunt kietelen?
1: Nee, ik wist dat niet.
0: Ik vind het altijd interessant, want ik heb een aantal vriendinnen en die kopen dan dingen, buitennissige dingen voor zichzelf. Zoals daar is een rare kandelaar, schoenen die ze niet nodig hebben, een tas die...
1: Oh, oké, sorry, en dan ik zeggen, was even heel anders aan
0: het
1: blad.
0: Klopt. Ja, en dan zeggen ze altijd, je moet jezelf even kietelen.
1: Ja.
0: Weet je wel? En dan denk ik...
1: Dat kan helemaal niet.
0: En dat kan helemaal niet. Nee, want als we het hebben over daadwerkelijk kietelen...
1: Ja.
0: Dus dat iemand zo even in je zij prikt.
1: Lekker.
0: Kan je daar tegen?
1: Nee.
0: Ga je ervan gillen ook?
1: Ja.
0: Zal ik het even proberen?
1: Nee, hoeft
0: nee
1: niet
0: doe maar niet. Gelukkig sta je veel te ver weg voor mijn korte T-Rex armpjes. Ja, precies. Anders had ik ook echt in je zij geprikt. Maar kietelen vind je vervelend. Onder je voeten kribbelen vind je ook vervelend?
1: Ja.
0: Alle kietel is naar. Bijna alle kietel.
1: Bijna alle kietel, ja.
0: Nou ja, en de vraag is dus... Kijk, dus jij zal nooit geneigd zijn om dat op jezelf uit te proberen.
1: Nee, maar dat gaat denk ik ook niet.
0: Nee. Maar waarom denk jij dat het niet gaat?
1: Nou ja, daar had ik niet over nagedacht. Maar ondertussen weet ik het wel. Want ik heb het zojuist gelezen waarom het niet gaat.
0: Vertel.
1: Dat komt omdat je hersenen meestal al weten wat je hand gaat doen voordat je huid het voelt.
0: Huh.
1: Ja. Dus als jij je eigen voet probeert te kietelen, voorspellen je hersenen waar, wanneer en hoe sterk die aanraking komt. En het verrassende deel van de prikkel wordt daardoor gedempt.
0: En het gaat om die verrassing
1: Juist.
0: Die het kietel maakt.
1: Dus als iemand anders het doet, heb jij geen idee.
0: Nee, dan komen ze ineens en dan is het...
1: Ja, dat.
0: Die. Oh.
1: Ja.
0: Wauw. Ha. Huh. Ja. En nu heb ik heel erg zin om dat te gaan proberen, maar dat slaat natuurlijk
1: nergens. Go for it.
0: Ik zal het even voor de kijkers thuis. Dit is mijn wilde poging. Nee,
1: gaat niet,
0: ja, dit is nee.
1: Nee. Misschien kan je jezelf verrassen dat je toch in één keer zo...
0: Nee. Dit weet ik ook. Nee.
1: Nou ja, dat werkt dus niet.
0: Goh, nou.
1: Dus er komt nog een praktische conclusie. Je kunt jezelf prima voor gek zetten, maar je eigen kietel doodregelen wordt lastig.
0: Waarmee ze maar net even zegt dat ik mezelf zojuist voor gek heb gezet. Geef niet hoor, kan ik best hebben. Het is tijd voor muziek, ik weet het zeker. En we gaan luisteren naar Hou Je Vast...
1: Ik hou me heel goed vast.
0: Hou je goed vast aan de takken van de bomen? Carly Rae Jepsen, waarvan ik heel lang dacht dat ze maar één liedje had gemaakt.
1: Ja?
0: Maar dat is niet waar.
1: Niet?
0: Nee, luister.
1: Oh.

0: Miss Montreal met één stap terug. En ja, ook al deden we een stapje terug met haar, stappen wij nu toch voorwaarts richting de verzoekjes.
1: Ja, de verzoekjes.
0: Ja, jij hebt iets binnengekregen.
1: Ik heb zeker iets binnengekregen. En deze is van Lonneke. En zij vraagt dit nummer aan omdat zij naar het concert gaat in november.
0: En het concert van wat?
1: Van Jessie Ware.
0: Jessie Ware. Oh, ja. Vet. Ik wist helemaal niet dat ze in november kwam, maar dat weet ik nu.
1: Nou, en, grijp je kans.
0: Ja, precies. Welk liedje heeft ze aangevraagd?
1: Champagne Kisses.
0: Nou, speciaal voor jou, Lonneke. Champagne Kisses, Jessie Ware.

0: Jessie Ware met Champagne Kisses, speciaal voor Lonneke. En als je dit nou een ontzettend lekker nummer vond en dacht ik wil meer, dan kun je dus in november naar haar gaan kijken. Waar? Waar eigenlijk? Weet je waar het is, dat concert?
1: Ik wil zeggen Paradiso, maar...
0: Misschien ook niet.
1: Correct me if I'm wrong.
0: Ergens in Amsterdam. Nou, ja. Dat lijkt me prima genoeg. Hé, en we zijn nog niet klaar, want er kwam nog een verzoekje binnen.
1: Ja, Nicole die wil heel graag dat jullie gevoel nog een beetje vasthouden. Terwijl het eigenlijk al september is en ik kijk even naar buiten en
0: Het voelt als oktober.
1: Het voelt niet als juli, maar die wil ze graag horen. En dat is van de jongere zus van Miley. En deze heeft nog wel haar achternaam gehouden.
0: Die heet gewoon wel Cyrus.
1: Ja, Noah Cyrus.

0: Oh, wat een heerlijke versie was dat. Noah Cyrus met July. Ja, we hopen voor jullie dat het gevoel ook een beetje blijft plakken. Want het weer is allesbehalve juli.
1: Een beetje sad.
0: Het is een beetje sad, een beetje sneeuw. En het verkeer is ook lekker druk vandaag. Want OV-stakingen, ik kan me zo maar voorstellen. Ik heb gisteren namelijk begon de eerste regenbui, de flinke regenbui.
1: Ja.
0: En dan ontdek je meteen welke mensen er vaak en niet zo vaak rijden. En ik vermoed
1: we're talking to you.
0: Ja, precies. Looking at you, piepie. Ik vermoed dat we die lijn vandaag een beetje door gaan trekken. Slecht weer en veel verkeer. Wees alsjeblieft voorzichtig onderweg.
1: Precies.
0: En als je het heel spannend vindt, dan heb ik iets ontspannends voor je. Vanmiddag namelijk van 4 tot 6 is Hugo hier. En die is samen met Deborah, gaat jullie door de file heen helpen. In achteraan sluiten.
1: Yay!
0: Super gezellig. En daarna meteen een gloednieuwe aflevering van Geluidsgenoten. Met Danique en Robin. Nou, dan weet ik in ieder geval zeker dat
1: allemaal
0: je
1: pret.
0: Blij, tevreden en leuk thuiskomt. Ja, rest mij niets anders dan jou verschrikkelijk te bedanken, Roby.
1: Graag gedaan. Bedankt dat ik mocht komen.
0: Ja, als ik goed in de agenda heb gekeken, dan ben je hier vrijdag weer.
1: Zeker.
0: Ik heb er nou al zin in aan.
1: Ik ook.
0: En voor jullie lieve luisteraars, luisterettes en kijkers en kijkerettes, wees verschrikkelijk lief voor elkaar vandaag. Maar het allerliefst voor je eigen. Fijne dag.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Minister Letschert is de procedure begonnen om de zendmachtiging van Ongehoord Nederland in te trekken. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse publieke bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft het werk vandaag neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het openbaar vervoer volledig, inclusief de veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor het nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Op de Japanse vulkaan Mount Fuji is na zware regenval een aardverschuiving ontstaan. 3 voertuigen raakten bedolven onder het puin, maar er zijn geen gewonden gemeld. Ook elders in centraal Japan is veel wateroverlast. In de stad Nagoya viel in 1 uur tijd ruim 100 mm regen, een record. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. En de door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte leek mee te vallen vanochtend. Het openbaar vervoer in Nederland staakt vandaag. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen. En sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het volledig openbaar vervoer, inclusief veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens drie Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. De makers van de populaire animatieserie South Park hebben in een aankondiging van het nieuwe seizoen tijdelijk de naam in South America gewijzigd. Daarmee steken ze de draak met president Trump, die verschillende geografische namen wil veranderen. Zo werd de Golf van Mexico al de Golf van Amerika. Trump stelde deze week ook voor om de Amerikaanse staat New Mexico om te dopen tot New America. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een explosie in een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats bij de centrale Ritom in Piotta. Een deel van het gebouw zou ingestort zijn. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens drie Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het UWV gaat 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op mogelijke fouten. Het gaat om mensen die eerder te horen hebben gekregen dat controle niet nodig was. In totaal worden 73.000 uitkeringen onderzocht. Bij 21.000 daarvan is inmiddels vastgesteld dat het dagloon klopte. De resterende uitkeringen moeten dus handmatig worden gecontroleerd. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Feestje in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: 5 over 4 op deze 9 september 2026. En het is weer tijd voor...
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en vandaag heb ik er zoveel zin in. Ja, want tot 6 uur zit ik hier niet alleen. Nee, want tegenover mij zit Deborah.
2: Ja, ik mag eindelijk eens een keertje weer meedoen in de middagshow.
0: Oh, wat heerlijk. We hebben nog niet eerder een middagshow gedaan.
2: Nee, dit is een primeur. Misschien wel een historisch moment.
0: Ja, want jij haat manbuns en die heb ik. En ik haat kleine hondjes en die heb jij. Dus ja, dit wordt top.
2: Dit is de beste combinatie ooit.
0: Ja, dit is, en het wordt alleen nog maar leuker. We gaan straks de fiets pakken, Deb. We gaan een rondje Nederland doen.
2: Ja, lekker. Ik hou van fietsen. Oh nee, helemaal niet.
0: Nee, het is ook echt klote weer buiten. Maar goed, we moeten ons er maar even doorheen zetten. Want het OV rijdt ook niet, dus we moeten wel met de fiets.
2: Zo is het, hè. Ja, absoluut.
0: En hoe lang is het geleden dat jij geluncht hebt?
2: Nou, toch wel een uur of 4, denk ik hoor. Ja.
0: Precies, en het duurt ook nog wel even tot het diner er is.
2: Ja, ja, en vermoedelijk moeten we daarna nog in de file staan, want zo gaat dat als je in de file show zit.
0: Absoluut. Gelukkig hebben we daar even een muzikale lekkere track voor.
2: Ja, hè? Ja.
0: Zoet of hartig, dat mogen de luisteraars zo kiezen. En jij bent vandaag de notaris.
2: Oké, nou hartstikke goed. Ik pak mijn pen en papier.
0: Hartstikke fijn. En dan mogen we ook nog één keer de powerplaten gaan doornemen voor vandaag. Want ja, dat eigenlijk allemaal.
2: Ja, we hebben heel veel programma's staan.
0: We hebben heel veel programma's gaan. En goede muziek, dat we niet gaan vergeten. Zara Larsson bijvoorbeeld. Larsson.
2: Larsson.
0: Larsson.
2: Ja.
0: Never forget
2: Larsson.
0: Larsson. I used to

0: Vlekloos loopt het niet zo, dat eerste deel van de show. Maar dat is helemaal niet erg, want het is wel heel gezellig hier in de studio, hè, Deborah?
1: Dat zeker. Ja, ik heb nu wel het idee dat je misschien een beetje zenuwachtig wordt van mij.
0: Ja, dat is... Dat,
1: hè,
0: dat, ik zal ja. ik, geen commentaar.
2: Aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Want ja, het is toch wel spannend, hoor, met jou hier
1: snap
0: in deze
1: wel.
0: Studio.
1: Ja, ik kijk ook altijd heel streng, hè, natuurlijk.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is het. Ik denk dat dat het is. Maar dat betekent wel dat jij ook altijd het werk heel serieus neemt. En er wordt nu ook een beroep gedaan op jouw hele serieuze werk.
1: Ja.
0: En ik ben blij om te vermelden dat ik nu wel alle vertrouwen heb dat het eerlijk gaat.
1: Ja, precies. Ja, want ik zit klaar hoor met mijn pen en papier om de uitslag bij te houden.
0: Heel goed, heel goed. Want we gaan. Het is namelijk weer tijd voor een lekkere track. Ja, een zoete of een hartige track. Iets in de titel, iets zoets of iets hartigs. En jij thuis of in de auto of op je bank of waar je ook maar ligt te vegeteren, mag op dit moment gaan stemmen. De stembussen zijn open. Nou, waar kun je dan op kiezen? Twee tracks. Eentje met iets zoets of iets hartigs in de titel of de artiest. En vandaag heb ik er weer twee voor je meegenomen. De eerste is zoet en die is van niemand minder dan Justin Bieber, namelijk Peaches.
1: Ah.
0: Zeker lekker. De andere is hartig en die is van Salt and Pepper.
1: Oh,
0: namelijk, ja. Ja, en dan Push It.
3: Push It Real Good.
0: Ja, waar heb jij zin in? Waar heb jij zin in? Wat is jouw lekkere track? Jij mag nu gaan stemmen. Deborah zit klaar. Die gaat alle stemmen bijhouden. Doe dat via de Girlpower Radio app. Kun je op het WhatsApp-icoontje klikken. Of als je goed bent in cijfers onthouden, dan mag je even goed opletten. 06-34-60-64-64. En dan gaan wij alles tellen.
1: Ja, ik zit er klaar voor.
0: Mooi, dan zijn de stembussen open.

0: waterband. En op jonge leeftijd stond hij al in de club van zijn stiefpa. Ja, en daar vond hij de microfoon. En toen was het raak. Hij wist wat hij wilde worden. Hij wilde iets in de muziek gaan doen. En hij wist precies hoe. Nou, je hoorde het. Baby,
1: ja,
0: come back.
1: Ja, heerlijk. Wist ik helemaal niet.
0: Nou, bij deze. Zo leer je nog eens wat, Deb.
1: Echt, vind ik zo leuk, al die feitjes.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: Weet je wat ik ook leuk vind?
1: Welke wat feit? Vind jij leuk?
0: Nou, dat jij nu heel hard hebt geteld.
1: Ik heb me helemaal rot geteld. Mijn telraam is bijna versleten. Het was heel spannend, kan ik je vertellen. Ja, want we hebben het natuurlijk over de lekkere track. Wordt het Justin Bieber met Peaches of wordt het Salt and Pepper met Push It? En Justin Bieber heeft 43% van de stemmen gehad.
0: Kijk.
1: Ja, en er zat een Peppa daarmee 57% van de stemmen.
0: Super!
1: Julia, Gijs, Maura, Japke, Jasmin, Zita en alle anderen die gestemd hebben, hartelijk dank voor het meedoen.
0: Eet smakelijk!

0: Altijd wel even heel bijzonder om daar ook even wat aandacht aan te besteden.
1: Nou zeker.
0: Dus wij pakken de fiets en we gaan lekker fietsen.
1: Nou, let's go.
0: Ja, en normaal zou ik zeggen laten we de trein pakken. Maar ja, die gaat vandaag niet. En daar moeten we het natuurlijk ook eventjes over hebben.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Heb jij er last van gehad?
1: Nou, ik toevallig niet.
0: Dat nee. Toevallig.
1: Toevallig. Maar ik ben wel bang voor de file dadelijk weer terug naar huis. Want iedereen zit in de auto vandaag. Of op de fiets natuurlijk.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat is wel een dingetje.
0: Waar. Ja, mensen werken ook veel thuis, schijnt.
1: Ja, daar hoop ik op.
0: Of rijden met collega's mee. Daar hoop ik dan ook wel op. Dat iets minder auto's. Maar niet iedereen is altijd even op de hoogte of had verwacht dat echt al het OV plat zou liggen. Deze boerenboy die zat lekker in zijn trekkertje op de pont te wachten bij Velsen. En ja.
2: Is er een landelijke staking ook voor de pont? Dat ben je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren. Ja, ik ga niet zwemmen met het ding.
1: Wat heerlijk dit.
0: Ja, hij blijft toch lekker positief.
1: Ja, misschien dat het water wel zo laag staat dat hij met zijn trekker gewoon naar de overkant kan rijden, denk ik nu. Ja, maar goed.
0: Hij heeft het niet geprobeerd, denk ik.
1: Nee, misschien verstandig, ja.
0: Hij blijft in ieder geval positief. Hij kan er goed om lachen. En ook op andere plekken in Nederland reageren eigenlijk mensen best prima. Deze meid bijvoorbeeld, die moest in Groningen naar haar stage toe, maar ziet eigenlijk alleen maar kansen nu ze niet meer hoeft.
3: Gisteren stond dat hij nog wel doorging, dus ik dacht ik ga gewoon kijken. En nu zie ik dat hij niet doorgaat, dus dan kan ik gewoon weer lekker in bed gaan liggen. En dan toch weer even slapen.
0: Lekker weer een beetje slapen, ja.
1: Ja, deze vrouw heeft het wel goed bekeken, denk ik.
0: Toch?
1: Ja,
0: absoluut. Lekker naar huis in alle vroegte. Echt groot gelijk heeft ze. En er gebeurt natuurlijk veel meer dan die OV-staking. Want en daarvoor gaan we naar Friesland. We gaan naar Snik.
1: Snik?
0: Snits. Ja, ja, ik ben een Fries. Ik ben ook een hele stoere... hoe noem je dat nou? Een trotse Fries.
1: Trotse Fries,
0: absoluut.
1: Ja.
0: Dus ik ben blij dat we even naar Snake mogen gaan. We gaan Malief daar ontmoeten. Die doet aan wakeboarden, een soort snowboarden, maar dan op het water. Ze staat er ongeveer iedere dag op haar wakeboard te trainen voor hele grote wedstrijden. En nou, het is wel duidelijk. Ze deinst niet terug voor een pijntje, vertelt ze tegen de verslaggever van Omroep Friesland.
3: Dan vlieg je weer in de lucht en dan land je toch weer op een obstakel. Met je schenen of met je plank. Als je houdt van water en van een beetje een spektakel. Een beetje avontuur, af en toe een pijntje. En af en toe gewoon een goede klap op het water, dan is dit helemaal hartstikke leuk.
4: Ja, dat is toch wel lekker.
3: Zeker, ja. Zo'n harde klap op het hoofd.
0: Een harde klap op het hoofd.
1: Ik moet eerlijk zeggen, je had die hele context dat deze vrouw uit Friesland kwam verder weg kunnen laten. Want dat kan je wel goed horen.
0: Ja, ook, dat hè? Is dat wel is, waar.
1: Het was wel hoorbaar.
0: Ik zal het de volgende keer achterwege laten.
1: Heerlijk mens. Ja, leuk.
0: Stoer. Misschien kunnen we haar wel een keertje uitnodigen hier.
1: Nou, voor gelijk spel.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja. Het is in ieder geval, hoe je het ook went of keert, een hele stoere, strong, independent woman.

0: Women Part 1, Destiny's Child. Hey, en Deb, wat kun jij allemaal in 4 seconden?
1: 4 seconden is wel heel erg weinig. Jawel, ik kan tegenwoordig niet eens meer plassen in 4 seconden, joh. Maar ik kan wel in 4 seconden mijn schoenen aan hebben. Als het van die schoenen zijn zonder veters, hè?
0: Oké.
1: Dat lukt me, denk ik wel.
0: Nou, ik ben dus iemand tegengekomen en die kan iets in 4 seconden. Dan sta je werkelijk waar met je oren te flapperen. Dat is echt niet normaal.
1: Wat dan?
0: Dan vertel ik je zo.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de Nederlandse wegen. Veel files rond Arnhem na een ongeluk in Noord-Brabant. En ook in de regio Den Haag-Rotterdam veel vertraging. De A1 Hengelo-Amersfoort bij afrit Hoenderlo een ongeluk. Daar is de weg dicht en zou je moeten omrijden. Dat doe je via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. Op de A2 Den Bosch-Utrecht nasleep van een ongeluk bij Waardenburg. Vanaf Rosmalen-West nog 12 kilometer file en een uur vertraging. Uurvertraging ook op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Del 9 kilometer file. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Je zou kunnen omrijden. Dat gaat via de A27. Tenzij je vrachtwagenchauffeur bent, want dat is van een zware vrachtwagen. Dan mag je niet over de Merwedebrug. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij knooppunt Grijzoord. 10 kilometer file. Half uur tijdsverlies. Dat heeft te maken met het ongeluk op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma.

0: van de Fugees. Oh, wat een lekkere plaat.
1: Het blijft ook een lekkere plaat gewoon. Ik had hem al een tijdje niet gehoord.
0: Alsjeblieft.
2: Ja. Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ik wil je even iets laten horen. Luister dit eens. We gaan nog heel even een paar seconden van deze track horen. Namelijk dit stukje. Nou, dat is precies 4 seconden van deze track. En in die 4 seconden kun je dus dit zingen. Ja, dat zou...
1: Nee, dit is waar, ja. Ja.
0: Dit kun je precies dit zingen.
1: Ja.
0: Maar je kan ook nog heel snel door oranje rijden. Omdat het oranje stoplicht vaak op 4 seconden staat.
1: Oh, is dat zo? Dat wist ik niet.
0: Ja, ja, ja, bij een 60 weg staat het oranje stoplicht op 4 seconden.
1: Oh, dus dat dan is heb je goede dat... info.
0: Dus als je Fuji La even voor jezelf... Ja. Maar je kunt dus ook in 4 seconden... 55.000 tickets verkopen.
1: Sorry, in 4 seconden?
0: 55.000 tickets verkopen.
1: Wauw.
0: Ja, dat heeft Roxy Dekker dus gedaan.
1: Nee.
0: Binnen een paar seconden was haar volledige concert eind april 2027 in de Amsterdam Arena uitverkocht.
1: Wauw, dat is wel echt een bijzondere prestatie.
0: Ja, als jongste vrouw ooit in de Amsterdam Arena.
1: Hoeveel mensen passen daar wel niet in?
0: Geen idee. In ieder geval 55.000, want zoveel tickets zijn er verkocht.
1: Wat heerlijk. Nou, dat vind ik wel echt een prestatie van haar. Ik had verwacht dat je nu een hele grote naam ging noemen. Zoiets als TT of... hè?
0: Nee.
1: Nee hoor, onze Roxy Dekker.
0: Onze eigen Roxy Dekker. 22 jaar als ze daar gaat staan. Dan heeft ze gewoon... Ja, dat is te bizar. En het is wel grappig, want ik ging er even onderzoek naar doen. Want op allemaal websites staat binnen een paar minuten uitverkocht. Bla bla bla. Maar het evenementenbureau waar Roxy Dekker mee samenwerkt, namelijk Friendly Fire, heeft aan de NOS bevestigd dat het binnen een paar seconden was uitverkocht.
1: Ongelooflijk.
0: En dan heb ik het, 2 seconden is al een paar, maar ik dacht ik doe daar nog even het dubbele van. Dus 4.
1: Precies.
0: 4 seconden.
1: Ongelooflijk. Zoveel kaarten. Dan hebben mensen echt lang al klaargezeten en in een soort virtuele wachtrij gestaan waarschijnlijk, totdat ze online kwamen en gelijk allemaal weg. Pap.
0: Ja, ik heb nog geprobeerd om hoeveel kaarten het per seconde was. Hè?
1: Ja, ja, precies. Uitrekenen.
0: 12.500 of zo. Maar ja. Het echt niet normaal.
1: Nee, het is echt bijzonder. Wat een prestatie. Heel veel respect.
0: Dat vond ik dus ook. En dat allemaal begon bij dit nummertje, dat vond ik toch wel heel erg frappant, hoor. Ik bedoel, dat... Ja.
3: Anders, ja.
0: Je verwacht het niet.
1: Nee, maar het is toch echt gebeurd.

0: Rachel Fiol met de powerplaat van eigen bodem. Ja, daar ben ik dan toch wel een beetje trots op, hoor.
1: Kijk, dat is dan natuurlijk wel weer heel erg fijn om ook dat te vertegenwoordigen hier op de radio.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En als je de powerplaten hoort van deze week, de powerplaat moet ik zeggen, van deze week, dan weet je dat het tijd is om de kanshebbers van volgende week door te nemen.
1: Ja, dat is zo.
0: We gaan er weer 3 met je doornemen. Ja, het is de helft van de week. Oh, we moeten de week nog door midden zagen.
1: Oh.
0: Oh, wacht. Laten we dat eerst even doen. Ik pak even de zaag erbij. Even zien. Ja, oh ja, komt ie. Ja. Hoi. Ja, het is woensdag.
1: Bijna weekend.
0: Bijna weekend. Zo, die week is doormidden. Anyway, dat was ik helemaal vergeten. Dat is het belangrijkste moment
1: ja,
0: van de
1: dag.
0: Ja,
1: toch wel, hè? Ja, precies.
0: Ja, vind ik wel.
1: Dat is wel traditie.
0: En het ene belangrijkste moment van de dag is dat jij gaat stemmen op de powerplaat die jij wil horen volgende week. Want jij bepaalt wat wij hier draaien op deze zender, want...
1: Absoluut, zo is het. Wij gaan er niet over, jullie gaan er over. Dus laat het weten. Welke wil je horen volgende week, heel de week?
0: Ja, iedere 2 uur een keertje komt hij weer voorbij. Dus Precies. Zorg er nou maar voor dat je hem lekker vindt. Bijvoorbeeld op die van LP. Deze fantastische artiest werkt al eerder samen met onder andere Rihanna. Die heeft daar nummers voor geschreven. Maar ook, het is echt te veel om op te noemen. En singer-songwriters. Maar schrijft zo nu en dan zelf ook eens een liedje.
1: Kijk.
0: En dat is deze bijvoorbeeld. Don't stop.

0: Wat mij betreft mag je ook gewoon doorgaan, LP. Want echt waar, wat een lekker nummertje is dit.
1: Zeker, ja.
0: En ik zei net Rihanna als voorbeeld. Maar er komen nog veel meer namen aan voorbij waar LP mee samen heeft gewerkt. Celine Dion, Cher, Christina Aguilera, de Backstreet Boys. Ze heeft een duet met Moby. Nou, en het is gewoon een oneindige lijst.
1: Niet de minste namen.
0: Precies, waar die heeft mee samengewerkt. Nou, ik vind het fantastisch.
1: Ja, zeker. Indrukwekkende cv.
0: Iemand anders met een indrukwekkende cv is Miley Cyrus.
1: Zeker, ja.
0: Zo. Dat is, daar kun je linksom of rechtsom, maar die heeft ook zeker een indrukwekkend cv. En die heeft ook weer een nieuwe track uitgebracht.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, en dat gaat eigenlijk over dat kinderen iets vaker naar de muziek moeten luisteren en niet zoveel op hun scherm moeten zitten.
1: Oh, wat goed. Wat een goede boodschap.
0: Dat dacht ik.
1: Nou, dat is wel prachtig.
0: En alleen daarom zou ik er al op stemmen.
1: Ja, dat is wel. De boodschap is ook, maakt ook het nummer mooier.
0: Toch?
1: Dat is, ja, absoluut.
0: Dat wou ik zeggen. Dat absoluut. Wou ik zeggen. Hey, Deb. Ja. Als ik nou zou willen stemmen, doe ik dat nou precies?
1: Nou, je kan bijvoorbeeld in de app gewoon stemmen op de powerplaten. Dat is het allermakkelijkste. Gewoon even de Girl Power Radio app downloaden en dan in de app kan je stemmen. En vanaf vandaag tot morgenochtend in de Instagram Stories.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: En als je dat allemaal niet hebt, een app, dat zou ik wel erg vinden. Maar ja. Je kunt ook altijd nog gewoon naar www.girlpowerradio.nl. Twee keer klikken. We hebben geen gegevens van je nodig.
1: Nee.
0: Alleen je mening.
1: Ja, het staat allemaal al voor je klaar. Alleen op het goede plaatje drukken. That's it.
0: En als je deze wil, dan heet die Bass Persuades van Miley Cyrus. Let's go.

0: Nou, kids, knoop dat in je oren. Iets meer dansen, dat lijkt me een goed idee.
1: Zeker een goed idee. Wat een lekker plaatje.
0: Ja, wel hè?
1: Oh, heerlijk.
0: We gaan niet weer fietsen, we gaan hierheen. Ja.
1: Ja.
0: Echt wel een lekker plaatje. En ook een beetje, ja.
1: Ik had, nou, het eerste wat ik dacht is, oh, ze is volwassen geworden. Nou, dat is natuurlijk heel flauw van me. Maar ik vind het echt wel een lekker pittig plaatje. Ik hoorde een klein beetje misschien een Britney. Een Britney-influence.
0: Dat
1: stout te praten zo tussendoor.
0: Die dacht, Ja. En Madonna heeft ze misschien ook wel inspiratie van opgedaan.
1: Ja, precies. Ja, misschien ook wel niet. Misschien is ze gewoon zelf tot dit nummer gekomen.
0: Ja, maar dat laten we daarvan uitgaan.
1: Ik hoorde een klein beetje iets anders dan wat we van haar gewend zijn.
0: Nou kijk, en het volgende nummer, de laatste kans hebben voor deze plaat, zeggen mensen ook dat het iets anders is dan wat ze van haar verwacht hadden. Namelijk Ellie Goulding is weer terug.
1: Oh ja.
0: Die is een tijdje out of the running geweest, een beetje relatiecrisis. Nou goed, prima. Is vervolgens een nieuwe relatie aangegaan, heeft daar ook een kind mee gekregen. En schrijft nu een liedje over het zo ontzettend verliefd zijn dat het allemaal dat het moeilijk is om in het moment te blijven.
1: Oh ja.
0: Nou.
1: Oh, dan is ze wel blij in ieder geval.
0: Ze is zo blij, ja zeker. En dat hoor je er op zich ook wel weer van af. Dus ik moet zeggen, ik ben niet ontevreden met de laatste kans hebben op de powerplaat.
1: Nee, het is een goede week.
0: Absoluut, het is zeker een goede week. Het is een moeilijke keuze. Dat is het ook zeker.
1: Precies, ja.
0: Nou, ik zou zeggen, heb je nog niet gestemd? Doe dat dan nog even, www.girlpowerradio.nl.
1: Ja, of via de app. En wij hoeven gelukkig niet te stemmen. Dus we laten deze moeilijke keuze gewoon lekker aan jullie.
0: En we mogen niet eens stemmen. Dus dat mogen jullie doen. For your entertainment, Ellie Goulding. Yeah.

0: For Your Entertainment, Ellie Goulding. En we zijn hier nog tot 6 uur met achteraansluiten. En dat betekent dat we zo na 5 het volgende hoofdstuk hebben. En de next episode, die komt er ook aan. Dr. Dre, hoor je zo.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. De marechaussee heeft bij een basisschool in Overasselt verborgen vuurwapens gevonden. De wapens lagen niet op het schoolterrein. Specialisten onderzoeken de vondst. Sinds de schietpartij in het Gelderse dorp vorige week wordt in de omgeving gezocht naar verdachten en bewijsmateriaal. Daarbij zijn al meerdere wapens gevonden die mogelijk met de schietpartij te maken hebben. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en 2 journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch 1,5 week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is vroeg druk, veel files rond Arnhem, in Noord-Brabant en ook in de regio Den Haag-Rotterdam is er wat vertraging te melden. Bijna 600 kilometer file bij elkaar. A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen, 12 kilometer file vanaf Amersfoort-Noord. Rijdt het langzaam met 40 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28. Op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort gebeurde een ongeluk bij Hoenderloo. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Vertraging 3 kwartier. Omrijden kan via Ede over de A50, de A12 en de A30. A2 Utrecht-Den Bosch. Uur vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. 27 kilometer langzaam rijdend verkeer. Je kan die file omzeilen door over de A27 om te rijden. Maar dat mag je niet met je zware vrachtwagen, want dan moet je over de Merwedebrug. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Alfred Oosterbeek. 20 minuten vertraging na sleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. De N225 Driebergen-Oosterbeek. Bij Renen 3 kilometer file en bijna een uur vertraging. 3 kwartier vertraging op de N233 Veenendaal-Kersteren. 4 kilometer file bij Renen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zing het naar huis met achteraansluiten op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nou, hebben ze hem nou gewoon afgehaald?
1: Ja, luister. Oh, ik zal je vertellen wat hier gebeurt. Er zijn meerdere versies van dit liedje in de database. Ja, en er is er dus eentje die wel het outro heeft en eentje die het niet heeft. En het is altijd maar afvragen welke we nu hebben aangezet.
0: Nou, dan doe ik het wel even. Smoke weed every day.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Leuk, gezellig. Ja, de een en al gezelligheid. Je hoort het al. Tot 6 uur is dit achteraansluiten om jou door die files heen te helpen. En er staan er nogal wat. Dus sterkte als je erin staat. We gaan zometeen. Heb jij een praatplaatje meegenomen?
1: Jazeker.
0: Je mag helemaal gaan uitleggen waarom en hoe. En kun je al een tipje van de sluier geven?
1: Nou, het heeft wel te maken met de OV-staking vandaag.
0: Oh?
1: Ja.
0: Oh?
1: Ik heb me laten inspireren door het werketels van de NS en de RET, et cetera. Ja, dus daar heeft het mee te maken.
0: Super, ik ben heel erg benieuwd.

0: Alok, de Chainsmokers en die vrouw met die roze en die groene pluk in haar. 20 jaar was het toen ze dit nummer opnam. Mae Stephens.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Het is tijd voor een praatplaat.
2: Ja, praatplaatje. Ik heb wat voor jullie uitgezocht. Speciaal voor vandaag. Omdat het openbaar vervoer natuurlijk staakt. En ik ga zoeken naar liedjes over treinen en dat soort dingen. Uiteindelijk ben ik geëindigd bij Bicycle Race van Queen. Ja, want heel veel mensen moesten vandaag dus ook op de fiets. Dit nummer is in 78 uitgekomen op het album Jazz. En het verscheen als een double A-sided plaat, een single.
0: Wat houdt dat in?
2: Ja, dat is dus dat je een plaat hebt, maar dan noem je allebei de kanten A-kant. En dan is er dus geen B-kant.
0: En waarom
2: dat is
0: zou
2: een
0: je
2: keuze,
0: dat...
2: schijnbaar.
0: Wat goed.
2: Ja, omdat ze dus deze single hebben ze uitgebracht samen met Fat Bottom Girls. Natuurlijk ook over fietsen gaat. En die hebben ze dus samen op een single geprint. Maar ze wilden duidelijk niet zeggen, nou, dit is de A-kant en dit is de B-kant. Dus ze hebben gewoon gezegd, nee, het is double-sided A-track. Allebei zijn even fantastisch. Nou, daar ben ik het overigens ook wel mee eens. De liedjes zouden ook aan elkaar refereren. In Bicycle Race zingt Freddy namelijk, Fat Bottom Girls will be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. Ja, ik kan Freddy niet nadoen, hè. Trouwens, niemand kan Freddy nadoen. Maar goed, en in Fat Bottom Girls wordt er gezongen Get on your bikes and ride. Dus dat is dan weer een verwijzing naar het andere nummer. Er was heel veel opspraak over de videoclip. Want daar waren naakte vrouwen op de fiets aan het racen in Wimbledon Stadium. Ik heb hem net nog even gekeken. En ik moet zeggen dat in de context van deze tijd zie je echt vrij weinig. Maar toen, in 78, was dat natuurlijk ontzettend schokkend. Naakte vrouwen op een fiets. Hoe durf je? Ja, hoe zijn ze tot dit nummer gekomen? Ze waren schijnbaar in Montreux. En daar waren ze om het album op te nemen, Jazz. En daar reed de 18e etappe van de Tour de France ook door dat stadje.
0: Wow.
2: En toen zijn ze daar gaan kijken en hebben ze dus Bicycle Race geschreven. Ja, ik vond het heel erg grappig. Brian May heeft gezegd dat het geen autobiografisch liedje is, want Freddy hield helemaal niet zo van fietsen. En ook zegt hij ergens, I don't like Star Wars, maar dat is dus ook niet waar, want Freddy was zeker wel fan van Star Wars. Dus ja, ik ben groot Queen fan. Ik heb ooit een keertje op een nieuwjaarsfeestje gestaan. 16 jaar oud. Iemand zou cd's meenemen. Die was ze vergeten. En toen moesten we het dus doen met de cd's van de ouders van het meisje waar we in dat huis mochten. En dat was heel het oeuvre van Frans Bauer en The Greatest Hits van Queen. En die heeft dus heel de avond op repeat gestaan. En sindsdien ben ik groot fan.

0: Speciaal voor omdat die staking, hè. Oh, thanks Deb voor dat plaatje. Voor deze vond ik echt leuk.
1: Ja, lekker hè. En dat hij ook zo met dat fietsbelletje. Dat is dus de basgieter. Hij schijnbaar moest even een fietsbel bedienen ook in dit liedje. Ja, ik vind het heel grappig om die achtergrond ook eens op te zoeken. Want ja, dat wist ik eigenlijk allemaal niet. Nee. Totdat ik dit ging voorbereiden.
0: En als je nou niet op de fiets ging en ook niet met de trein kon, ja, wat pak je dan? Ja, je kan natuurlijk met de Volkswagen.

0: 20 over 5 en je hoorde Ferrari van James Hype, Miggy Della Rosa. En als het 20 over 5 is, of 10 voor half 6, het is maar wat je zegt, dan is het tijd voor het dierengeluid.
1: Ja, aansluiten de soundtrack van de file.
0: Ik heb een dierengeluid voor jou meegenomen, Deborah. Want we zijn hier met Goodbye Radio altijd zo'n enorme fan van dieren. Iedereen hier
2: dat
0: binnen dit
2: zo.
0: Pand.
2: Ja, dat klopt wel, ja.
0: Ja, ik weet niet waar jouw mormeltje is op dit moment.
2: Ja. Yeah.
0: Die loopt ergens... Oh, die is daar. Die is gewoon op jouw schoot daar. Die zit gewoon op jouw schoot.
2: Ach, te slapen.
0: Te slapen. Nou, misschien wordt die wel wakker als hij het volgende geluid gaat horen. Het is aan jou om te raden welk dier dit eigenlijk is. Je krijgt zo meteen één plaat de tijd om erover na te denken.
2: Okay.
0: Ik zou zeggen, spits je oren en om de gemoederen wat te doen bedaren. Niemand heeft het tot nu toe goed gehad.
2: Oh, dat is fijn om te weten.
0: Toch?
2: No pressure.
0: Nee, absoluut.
2: Ik zit er klaar voor.
0: No pressure. Komt-ie. Dit is het dierengeluid van vandaag.
2: Oeh.
0: Wil je nog een keertje horen?
2: Ja, doe maar.
0: Nou, dan gaan we nog een keertje horen. Welk dierengeluid hoor je hier? Ja.
2: Nou, daar ga ik even over nadenken hoor.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ik hoop dat jij je nog kan concentreren, want ik ga namelijk de power draaien met Snap.
2: Oeh, dat wordt wel lastig. Ja, dat moet gedanst worden.

0: Waar zijn we naar op zoek? Wij zoeken een dierengeluid wat, of eigenlijk Deborah zoekt een dierengeluid.
1: Ja.
0: Een dier wat dit geluid maakt. We zitten er middenin. En jij zei net, ik denk dat ik wel een ideetje heb.
1: Ja.
0: Dus ik ben enorm benieuwd naar wat jij denkt.
1: Nou, dit is wel echt... Ik vind het pittig hoor, want ik denk dat ik het fout heb. En dat irriteert me, want ik heb natuurlijk wel... Ik hou van dieren, dus ik denk dan dat ik hier goed in ben. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik dacht, misschien is het een baviaan of een aap. Die kunnen namelijk ook dit soort geluid maken.
0: Nou, ik doe ze even onder één noemer. We voeren hem in. Ah, shit.
1: Jammer.
0: Je mag van mij nog wel een keertje
1: raden. Is het een capybara?
0: Nee.
1: Jammer.
0: Helaas.
1: Ik ben wel heel benieuwd wat het dan wel is.
0: Nou, het is een diertje wat gewoon gezellig bij ons in het bos rondstruint. Het is niet al te groot en er wordt ook op gejaagd. Zeker als er een te grote populatie is. Het is namelijk niks minder dan een ree.
1: Is dit een ree?
0: Dit is absoluut een ree. Een reebok om precies te zijn.
1: Is het een brul? Ja,
0: het is een mannetjesree.
1: Ja, precies. En in september hebben ze zo'n periode dat ze inderdaad...
0: Gaan burrelen. Maar ja. Nee, dat zijn de edelherten.
1: Oké, ik ben in de war.
0: Nee, dit is gewoon zo'n reetje die je door de bos ziet lopen.
1: Nou,
0: ja.
1: Dat wist ik niet.
0: Nou, en met
1: ja,
0: dat
1: ze
0: beeld...
1: Ze hebben ook gewoon nog nooit wat tegen me gezegd toen ik tot de bos liep. Nee. Dus dan weet je het ook niet.
0: Dus als je dit hoort... Dan weet je, dat is een ree.
1: Er is iets in de buurt.
0: En dan kun je...
1: En het is geen baviaan, dat is toch fijn om te weten.

0: je moet toch wat hè, als er file staat. Dan kun je maar beter gaan lopen. Run DMC hoor die hierbij achter aansluit. En zometeen gaan we even het ritme van de nacht opzoeken met die Bartsch. Maar eerst die ene vraag die ons altijd rond dit tijdstip bezighoudt.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Het is onder andere opvallend druk op de N-wegen tussen Arnhem en Utrecht. Bij elkaar ruim 600 kilometer nog. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen 12 kilometer file en een half uur vertraging. Heeft te maken met de afgesloten Hardenbergerbrug in A28. A2 Utrecht-Den Bosch, 26 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ouderijn en Zaltbommel. Kost je 3 kwartier extra. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Alfred Oosterbeek. Daar rijdt het langzaam vanaf Maarn over 25 kilometer. Rechte rijstrook is dicht na een ongeluk. En op de N225 Driebergen-Oosterbeek bij Renen. 2 kilometer file, maar wel met 3 kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: is een zomerse plaat.
1: Ja, is ook een heerlijk plaatje. Blijft ook een heerlijk plaatje.
0: En dat terwijl het buiten gewoon keihard regent.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: En dan is toch wel het laatste wat je verwacht. Vuur.
1: Ja, hè. Ja.
0: Oh, wat erg.
1: Maar het is een moeilijk seizoen geweest deze zomer. Voor heel de wereld, maar ook voor Europa.
0: Ja, en het is dus nog steeds moeilijk. Want in België is het gewoon nog gaande.
1: Die brand die in de Hoogeveen heet het zo?
0: Ja, klopt. In de Hoogeveen inderdaad. 14 augustus brak die uit. Nou, sindsdien waren ze aan het blussen. Doen ze nog steeds. Er kwam er regen overheen. Nou, dan zou je zeggen, klaar is Kees.
1: Is het een keer afgelopen?
0: Maar niks is minder waar, want meters diep onder de grond is dat vuur nog steeds gaande.
1: Dat is bizar, hè? Hey, dat vuur is zo hardnekkig.
0: Het is niet normaal. Ze zijn nu met drones heel dat gebied aan het uitkammen. En...
1: Ja, maar het is natuurlijk ook brandbare grond. Hè? Dus veenturf, wat we vroeger gebruikten om de kachel aan te steken. Nou ja, ik niet specifiek hoor. Ik ben niet uit de turfperiode, maar ik weet. Ik heb dit gehad bij geschiedenis.
0: Ja, oké. Het is fijn dat je dat nog even zegt. Ja, want anders zou ik toch wel gaan twijfelen.
1: Ja, nee, mijn eerste baan was turfsteken op... ja, nee, maar dat compliceert natuurlijk wel de boel bij deze brand specifiek.
0: Ja, en er is gewoon al een gebied ter grootte van Vlieland.
1: Ja, vreselijk.
0: Afgefikt.
1: Ja, en het is ook echt een prachtig natuurgebied wat dan verloren is gegaan. En wat natuurlijk jaren nodig heeft om weer een beetje op te bloeien. Is erg jammer.
0: Het enige voordeel is natuurlijk wel dat als er brand is geweest in zo'n bosgrond, dan schijnt het zo te zijn dat die grond zo ontzettend vruchtbaar is, dat er ook weer snel nieuwe plantjes groeien.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, het is onderdeel van de cyclus, ja.
0: En er is nog een voordeel aan vuur.
1: Wat dan?
0: Nou, er worden altijd hele goede platen geschreven over vuur.
1: Ja, dat is wel waar.

0: Oh, wat een stem, hè.
1: Echt ongelooflijk. Blijft indrukwekkend. Altijd kippenvel als ik haar hoor.
0: Alicia Keys.
1: Ja, girl fantastisch.
0: On fire. Hey Deb, we gaan iets heel erg leuks doen.
1: Nou, daar heb ik zin in.
0: Ja, ik weet ook zeker dat jij dit best wel leuk vindt. Komt-ie.
2: Jij denkt dat je het weet, maar ik weet het beter.
3: Vrouwen hebben gewoon altijd gelijk. Dat is gewoon feit. Maar als je het opzoekt, dan zie je dat ook staan.
0: En daarom ga ik dus iedere woensdag de straat op om dat te bewijzen. Gewapend met een microfoon vraag ik aan vrouwen naar hun expertise. Wat weten zij beter dan de man en beter dan ik? Waarover kunnen vrouwen mij nog een hoop leren? Iedere woensdag hier bij Achteraan Sluiten. Nou, dit is helemaal jouw item, denk ik, hè, Deb?
1: Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd.
0: En ik heb een oude bekende gevraagd om even iets voor ons in te spreken.
1: Wat leuk.
0: Je kent haar van de middagshow, van de dinsdag en de woensdag. Ze heeft een nieuwe baan.
1: Ja! Onze Lonneke.
0: Het is onze Lonneke. Nou, ja. En zij heeft een hele bijzondere onderzoek gedaan. Laat ik het zo zeggen.
1: Ik ben benieuwd. Ik zit er helemaal klaar voor.
0: Ze mag het zelf gaan vertellen.
4: Een onderwerp waar ik heel erg veel van meer van weet dan mannen is de toiletgang in de openbare ruimte. In het bijzonder bijvoorbeeld festivals, weet je wel. Dus ik heb er echt onderzoek naar gedaan. De meest bijzondere uitkomst van het onderzoek is dat 2/3 van de vrouwen dus minder eet en of drinkt op een festival. Omdat ze bang is om naar het toilet te moeten. Mensen gaan eerder naar huis daardoor, of gaan misschien zelfs soms helemaal niet. Mannen die hengelen gewoon een piemel uit de broek, plassen, proppen weer naar binnen en gaan door. Als vrouw, je moet altijd uit je kleren. En vrouwen menstrueren, dus dat geeft ook af en toe nog extra uitdagingen. Naar het toilet gaan is gewoon zoiets menselijks, dat we het gewoon op een menswaardige manier kunnen doen. Dus niet een of andere vieze scheidpak waar je boven moet hangen, waar je handen in niet kan wassen. Nou, het is gewoon mensontwaardig eigenlijk om als vrouw op een festival naar het toilet te moeten.
0: Dankjewel.
1: Oh, hier kan ik wel over meepraten, ja.
0: Heftig, hè?
1: Nou ja, het is ook dat jullie hebben natuurlijk... Jullie ook echt. Jullie mannen.
0: Ja, nee,
1: jullie hebben
0: mag.
1: Natuurlijk de urinoirs. En dat gaat gewoon zoveel sneller. En dan heb je meestal ook nog wat extra gelegenheden. Terwijl bij de vrouwen staan altijd een rij. Of je nou op een festival bent of op concerten of hier in de studio. Dan is er altijd... Dat is gewoon een ding.
0: Ja.
1: Ja, ik heb dus wel zo'n plastuit aangeschaft voor festivalgelegenheden.
0: Wat goed.
1: Ja, maar het is toch ook een beetje een uitdaging. Want je moet wel zorgen dat je dan iets aan hebt dat je niet alsnog in je blote kont moet gaan staan naast zo'n urinoir. Mannen vinden het ook heel raar. Dat kan ik me best wel voorstellen. Er komt gewoon ineens een vrouw tussen je staan die iets uit het broekje trekt waarvan je denkt, oh, sorry, wat is dit?
0: Ja.
1: Dus die raken er een beetje van slag. Nou ja, goed, daar moeten ze dan maar aan wennen, denk ik. Maar ik kan het me ook wel voorstellen. Het is natuurlijk best wel raar. Ik kan me voorstellen dat het voor hun ook even wennen is natuurlijk.
0: Ik
1: dus
0: moet
1: ik probeer
0: wel...
1: dan al geen oogcontact te maken, zeg maar. Ja, ik heb het eigenlijk nog maar één keer gedaan op festivals. Maar ja, als je echt heel nodig moet en wat Lonneke zegt. Ja, ik kan me goed voorstellen dat sommige mensen eerder naar huis gaan of minder drinken en eten om te zorgen dat ze maar niet daar weer in die rij moeten gaan staan.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik op een festival ben en ik zou een vrouw naast mij hebben staan op het urinoir, dan zou ik echt diep respect hebben.
1: Ja, maar daarom zit jij hier bij ons, bij Girl Power Radio, Hugo. Omdat je gewoon een ally bent.
0: Ah.
1: Maar dat zijn niet alle mannen. Sommige mannen schrikken er echt van. En dat snap ik ook, hè?
0: Ik niet. Nee, sorry. Nee. Dat vind ik echt... Nee. Dan ga ik hier even vol met de hakken in het zand. Ik snap daar geen ene van. Want het is gewoon... Het is toch... Iedereen plast. En je staat daar met je pielemuis gewoon naast al die andere mannen. Dan is er geen sikke pit aan de hand.
1: Nee.
0: Maar dan staat er een vrouw tussen. En dan wordt het ineens een probleem.
1: Dan
0: nou, sorry, daar,
1: probleem.
0: Daar kan ik niet zo goed tegen.
1: Ja, omdat ze dan denk ik bang zijn dat ik een mening heb over hun pielemuis. Maar daar probeer ik juist niet naar te kijken.
0: Oh, en ik doe dat heel vaak.
1: Ja,
0: en ik heb heel vaak ook een mening.
1: Ja
0: hoor, dan denk ik, oh, wat schat.
1: Maar vrouwen onderling doen dat ook. Zo van, oh, zijn jouw borsten echt? Ja, mag ik even? Oh, ja, nee. Oh, zijn niet echt, maar ik mag even voelen? Ja, nee, prima. Dit gebeurt ook op de vrouwentoilet natuurlijk.
0: Nou, dat voelen, dat gaat me wel wat te ver. Maar kijken dat...

0: liefde wordt flink gevierd hier ook door Deborah, ja, samen met Lucy. Als je via Twitch, ja, meekijkt, dan zie je dat het een en al liefde hier is.
1: Zo'n romantisch nummer dit. Heerlijk.
0: En we gaan nog meer liefde. Nog één keer even heel veel liefde.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Want het is tijd voor aan het einde van de dag. Gaan we nog even wat complimentjes uitdelen.
1: Ah, dat is leuk.
0: Dat vind ik nou ook. Ja. We gaan gewoon nog even wat positiviteit de ether in slingeren. Ik ben ook weer de straat op gegaan en ik heb gevraagd wat voor complimentjes je vandaag wilde uitdelen. Nou, hier komen ze.
3: Een complimentje voor mijn goede vriendin Valentien, die altijd voor iedereen klaarstaat.
4: Nou, dan heb ik een compliment van mijn zuster. Omdat het een hele sterke vrouw is. En een lieve zus.
5: Mijn moeder. Omdat ze geweldig is. Ze zorgt altijd goed voor ons. Altijd hartstikke lief. Ze is er altijd voor je als je iets nodig hebt. Dus dat is fijn om mee op te groeien.
6: We eten ongeveer 3 dagjes met mijn opa's en de oma's.
7: Zij dan?
6: En wij eten er mee. En ze koken altijd heel lekker. Vooral de lasagne van opa is lekker.
7: Huh?

0: en vol happiness komen aan het einde van Achter Aansluiten.
1: Zo... Ja, het ging snel.
0: Het ging heel snel, maar het is al gewoon bijna 6 uur.
1: Ja, zo is het.
0: En zometeen nog meer happiness, want daarin ga je horen bij ons nieuwe programma.
1: Ja, Geluidsgenoten.
0: En dat is van Daniek en Robin.
1: Ja, van onze jonkies. Dus ik ben heel benieuwd.
0: En die gaan jou vertellen wat Coldpant en Golden Earring nou precies gelijk hebben.
1: Ja.
0: Ik ben er morgen weer. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Heb het goed.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De Europese Commissie wil dat overheden vaker Europese producten en diensten inkopen. Brussel wil daarmee de concurrentie met China aangaan en de Europese economie versterken. Overheden moeten bij aanbestedingen niet alleen naar de laagste prijs kijken, maar ook naar kwaliteit en duurzaamheid. Europese inkopen wordt niet verplicht. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Benjamin Netanyahu klaagde krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ja, hallo. Welkom bij Geluidsgenoten. Het is weer woensdag en ik ben Robine en ik zit hiernaast.
1: Daniek, hallo.
0: En in dit uur nemen we je mee in de wereld van twee artiesten of bands, in dit geval bands. En we ontdekken wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wat hun muziek zo bijzonder maakt. We duiken in hun grootste hits, verrassende verhalen en misschien dingen die jullie of wij nog niet over deze artiesten of bands wisten. En onderzoeken we naar wat hen met elkaar verbindt of juist totaal anders maakt. En we luisteren naar hun sound, opvallende overeenkomsten en denken na over hoe ze misschien zouden klinken als ze ooit samen gaan werken. En aan het einde kijken we terug en bespreken we welke artiest ons het meest is bijgebleven en waarom. Dus blijf luisteren, want we gaan niet alleen vergelijken, maar vooral ontdekken.
1: Ja.
0: En jij gaat ons vertellen welke artiesten we vandaag hebben.
1: Ja, en vandaag hebben we Gold Band en de Golden Earring.
0: Oh. Dus we gaan lekker sowieso beginnen met twee liedjes luisteren. Another 45 Miles van The Golden Earring en Witte Was van Goldband. En dan zijn we daarna bij jullie terug.

0: Ja, dat waren ze.
1: Ja.
0: Gold Earring en Gold Band. En we gaan nu door naar Dubbelspoor. En in Dubbelspoor duiken we in wat twee artiesten, in dit geval Gold Band en de Golden Earring, met elkaar verbindt. En we zetten ze naast elkaar en kijken waar zitten nou de overeenkomsten, waar kruisen hun verhalen elkaar. En wat maakt ze juist zo interessant om ze met elkaar te vergelijken. Van achtergrond tot kleine weetjes en natuurlijk een nummer per artiest om hun sound echt te leren kennen. En zo leggen we de stap voor om de link te leggen tussen deze twee muzikale werelden.
1: Ja. En deze twee bands hebben echt wel hele opvallende, voor de hand liggende dingen.
0: Met elkaar gemeen.
1: Met elkaar gemeen. Want de eerste is natuurlijk dat ze Haagse roots hebben.
0: Ja.
1: Ja, want ze zijn natuurlijk allebei begonnen in Den Haag. Ze komen allemaal uit Den Haag. Ja. Echte Haagse legendes.
0: Ja. Ja. En Goldband, die hebben elkaar ontmoet in de wereld van het stucadoren. Maar hun identiteit is typisch van de Haagse cultuur. Ik weet dat ze ook heel veel met ADO op de huldiging waren. Ze. Ja. En zijn hele fanatieke mensen. Ook altijd in Scheveningen en Duindorp met die vreugdevuren en ellende.
1: Ja.
0: Dus ze zijn altijd wel heel, heel Haags.
1: Ja, en de Golden Earring die begon ook al vroeg in de jaren 60. En groeide uit tot de grootste rockband die Den Haag, maar eigenlijk zelfs heel Nederland tot nu toe nog steeds ooit heeft gehad.
0: Nou, bizar, hè?
1: Ja.
0: Ik weet nog wel toen hun... Ze hadden toen ook dat afscheidsconcert.
1: Ja.
0: En toen wilde mijn vader daarheen. En die had kaarten en die was helemaal blij. Want oh, zo geweldig. En toen was hij gescamd. Dus de Golden Earring is voor ons wel een gevoelig onderwerp. Want dan komt hij elke keer bij zijn trauma dat hij dus voor de deur stond. Volgens mij was het de AFAS, maar dat weet ik, durf ik niet. De AFAS op de Ziggo.
1: De Ziggo volgens mij. Ja. Na Vrienden van Amstel toen.
0: En hij stond daar toen. En dan mocht hij naar binnen. Ja, echt heel zielig.
1: Maar ze hebben natuurlijk nog iets. En dat is natuurlijk de naam. Want goud.
0: Kijk.
1: Ja. Want ja, het is gewoon heel erg voor de hand liggend. Want de Golden Earring, Gold, was ook geïnspireerd door een boek of film. Ja, boek
0: is dat zo?
1: Film. Ja, de Golden Earrings.
0: Heb je de film gezien?
1: Nee. Maar ze gingen dus ook eerst onder de naam Golden Earrings. En dat is dus Golden Earring geworden.
0: Ik ben echt benieuwd of hun identiteit ook geïnspireerd is uit de film.
1: Ja.
0: Of ze zeg maar misschien liedjes gemaakt hebben van de wat een beetje over hetzelfde gaat.
1: Het ding is, hun zijn ongeveer in de jaren 60 begonnen. Dus dit is dus ook denk ik een hele oude film. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ik denk dat we dit ook niet meer... Zouden we dit nog ergens uit een cassettebandje of zo kunnen vissen? Of ergens kunnen opzoeken? Nee, ik ben wel benieuwd. Voor Goldband is het vernoemd, de naam van de band, naar het bekende merk Gipsmortel, waar stucadoors mee werken. Wat weer een knipoog is naar hun gezamenlijke verleden in de bouw. Ja, ik vind dat dus wel fantastisch. Dat je gewoon vrienden bent en gewoon compleet iets anders hebt gedaan eerst. En dat je gewoon dacht, ja, laten we een keer een nummer maken. Laten we dat doen. Zullen we dat ook een keer doen op ons werk? Gewoon, laten we gewoon een liedje maken. Gewoon, weet ik veel. En hun zingen de bladeren vallen van de bomen af. Dan zingen wij de mussen vallen van het dak af. Ja. Wij gaan hier ook, we gaan hier over nadenken. Ik wil dit. Maar misschien is het beter om eerst echte goede muziek te draaien.
1: Ja,
0: in plaats van
1: ik denk dat wel wat beter is.
0: Voor mijn band van vandaag, Gold Band. Dat is zo raar. Ik zeg dus de hele tijd band en dan is de naam band. Maar gaan we luisteren naar Tweede Kamer. Samen met... Sophie Schaal.
1: Ja, en daarna Golden Earring met When the Lady Smiles.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukste moment van de spits is alweer geweest. Er staan nog wel steeds veel files, wel in het midden en zuiden van het land. En ook in de Randstad is het wat drukker. Bijna 200 kilometer nog bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel, staat 13 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, half uur vertraging tussen Lunette en Oude Rijn, 5 kilometer file daar ten zuiden van Utrecht. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland, de kop van 3 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. Heeft te maken met een ongeluk daar, 2 rijstroken zijn dicht. En een half uur vertraging nog op de N233 Veenendaal-Kesteren. Langzaam rijden tussen Veenendaal en Renen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ik heb geluidsgenoten met Robine.
3: En Danique.
2: En we gaan vandaag kijken naar weer iets superleuks. Namelijk Soundalike.
3: Wow. Ja.
2: Dat klinkt mooi, hè?
3: Ik vind dit heel leuk.
2: Ik vind het ook heel leuk. We gaan namelijk luisteren naar 2 nummers die qua vibes, weer of sound eigenlijk opvallend veel op elkaar lijken. En ondanks dat deze artiesten misschien totaal verschillend zijn, nou dat kunnen we natuurlijk nu wel beamen dat het heel erg zo is, kunnen ze toch een vergelijkbare stijl hebben in een bepaald nummer of juist bewust dezelfde energie of onderwerpen aankaarten.
3: Ja.
2: En van beide artiesten draaien we dan de track en vertellen we kort het verhaal erachter. Waar komt het nummer vandaan? Wat maakt het bijzonder? En waarom

0: roept er misschien wel een vergelijking op met de ander. En zo ontdek je dat muziek soms wat dichter bij elkaar ligt.
1: Ja, ik denk dat de mensen die aan het luisteren echt denken van welke twee nummers gaan
0: welke
1: hun met elkaar vergelijken.
0: Gaan we in godsnaam kiezen. Ja.
1: Want het is niet heel erg dat je zegt, oh, allebei precies hetzelfde soort genre.
0: Nee. En dat maakt het denk ik inderdaad leuk. We hebben twee nummertjes.
1: Ja.
0: We hebben namelijk Raider Love en Noodgeval.
1: Ja.
0: Ja, qua stijl ook totaal anders. Hetzelfde. Ja. Maar Raider Love gaat over de controle hebben. En Noodgeval gaat juist over het verliezen van de controle. En laten we nou net een bruggetje daarvoor hebben. Dat het gaat over controle. Ja. Ben je iemand die altijd de controle heeft of de controle verliest? Jij wel een beetje een controlfriekje?
1: Ja, ik probeer wel altijd de controle te hebben. Maar het gaat niet altijd precies goed, nee.
0: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik word er heel erg naar van als ik de controle niet heb. Maar ik heb het echt bijna nooit.
1: Wow, dat vind ik knap.
0: Ja, ik heb ook gewoon, zeg maar, dat ik graag wil denken dat ik de controle heb. Maar eigenlijk is mijn leven één grote improvisatieshow gewoon. En hopen we maar gewoon dat het...
1: I could never, echt niet.
0: Dat het goed komt. Nou, nee, ja. Laten we, dat is een goede keuze. Want mijn band gaat over het de verliezen van de controle. En die van jou over de controle hebben.
1: Ja, ik ga jullie een beetje wat vertellen over Raider Love van de Golden Earring. Ja, want het is niet zomaar, niet meer een zomaar liedje. Het is de beroemdste road song alle tijden wereldwijd.
0: Nee joh.
1: Ja.
0: Is dat gewoon van Nederlandse bodem?
1: Ja, weet je dat? Ja, dus ze zijn wereldwijd bekender, eigen soort van zelfs dan in Nederland. Ja,
0: dat
1: het is echt bizar.
0: Dat vind ik wel echt cool.
1: Ja, maar de tekst gaat over een trucker die een paranormale verbinding heeft met zijn vriendin. En hij hoeft dus eigenlijk niet te bellen, want ze weten van elkaar dat hij er altijd wel aankomt of zij er aankomt.
0: Wow,
1: ja.
0: Okay.
1: En het nummer bereikte de 13e plaats in de Amerikaanse Billboard top 100 en de 7e plaats in de UK. Ja, en het is een van de weinige Nederlandse nummers die echt een wereldwijde hit werd. Ja,
0: bizar.
1: Zeker knap. Ja.
0: Oh, ik vind het bizar. Zullen we nog een klein beetje over Noodgeval vertellen?
1: Ja.
0: Nou, dit nummer, Noodgeval, zorgde voor de definitieve doorbraak van Goldband en werd de soundtrack van de zomer van 2022. Laten we het nou vorige week over zwoele zomernachten gehad hebben. En Zonnebank. Nee, Noodgeval was wel echt een knijtertje van een hit. Dat kan
1: dit
0: nog wel
1: was
0: herinneren.
1: Echt bizar.
0: Het was echt heel groot. En het nummer beschrijft een staat van paniek in de liefde. Ik denk dat je het zo het best kan benoemen.
1: Ja.
0: De noodgevalmetafoor wordt gebruikt voor iemand die volledig de controle verliest, omdat hij zo verliefd is.
1: Ja.
0: En ze zingen ook, mijn hartslag gaat een keer, ik ga niet meer rustig liggen. Dat is wel heftig. Ja, en ze zingen over, het is een noodgeval, help me uit de brand. Nou, gelukkig was er niet echt brand. Maar als je kijkt nou hoe het nummer is aangeslagen in Nederland. Het steeg dus best wel langzaam. Dat is best wel opvallend voor hoe groot de hit het eigenlijk geworden is. Er werd na een legendarisch optreden op Lowlands in 2022 dus een gigante hit. En stond maandenlang heel hoog in de top 40. Volgens mij kan ik me nog wel iets herinneren. Stonden ze toen niet met die hele grote vlaggen van Den Haag te wapperen en zo?
1: Ik zou heel eerlijk zeggen dat ik geen idee heb.
0: Ja, ik heb dat toen gezien. En het was wel echt gewoon een koorsdroom op een podium. Maar ja, die hele zaal ging helemaal gek. Dus ja, fantastisch. En de videoclip en de vibe van het nummer versterken het imago van de band als gewone jongens uit de bouw die eigenlijk plotseling popsterren worden.
1: Ja, dat is echt bizar.
0: Dus dat is wel echt heel leuk. En de combinatie van een dansbare beat met een emotionele en bijna wanhopige tekst bracht de nederpop weer terug naar een hoger podium. En daar houden we van. Want ze zijn toch een beetje nationalistisch.
1: Daarom.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, ik zou zeggen, we gaan het zo lekker draaien. Zullen we beginnen met jouw nummertje?
1: Ja, het is lekker wat rustiger inkomen. En dan knallend er weer uit.
0: Dus dan beginnen we met Raider Law van de Golden Earring. En dan komt daarna Noodgeval van Goldband.

0: Oh. Ik ben onderweg.
1: Ja, dit waren ze allebei, ja.
0: Ja.
1: Lekker een nummertje. Ja, sorry. Ik kan alleen maar denken aan
0: Ja, het grappige is dat het ook echt wel hun bekendste nummers zijn.
1: Ja, ja. Soms kan je wel om hulp schreeuwen en dat het wel aanslaat. Ja. Nee, we gaan lekker kijken vandaag naar album versus single. En sommige artiesten zijn namelijk sterker in losse hits, terwijl anderen juist in complete albums maken een groter verhaal kunnen brengen.
0: Ja.
1: En in dit onderdeel kijken we hoe onze artiesten muziek maken. Dus werkt hij of zij beter met losse singles, of komt er dus altijd beter door zijn recht omdat hij een album maakt? En wat zegt dat nou eigenlijk over hun stijl en creativiteit? Dus we kijken naar de vraag: vinden wij dat onze band beter is in losse nummers en singles maken, of in het maken van een heel album?
0: Ja.
1: Wat vind jij?
0: Ja, laat ik gewoon lekker beginnen bij de Golden Earring.
1: Mm-hmm.
0: Ja, daar zeker wel de albums. Want ja, toen hun ook begonnen met muziek maken, was het ook normaal dat je een heel album kocht en luisterde.
1: No.
0: Dus het is ook gemaakt om er ja, achter elkaar ook naar te luisteren. En ze hebben gewoon heel veel nummers die niet als singles zijn uitgebracht. En ja, het is dus ook wel bijzonder dat hun kant B ook heel goed beluisterd is, want vaak gebeurde dat niet. Luisterden mensen alleen kant A. Dus dat betekent dat je gewoon echt hele goede albums maakte.
1: Dat is wat voor Jeline met B-sides.
0: Ja.
1: Dat gewoon hartstikke erge bangertjes zijn. Nee, met Goldpan werkt het nou dus eigenlijk precies andersom. Zij bouwen geen huizen, maar ze schieten gewoon echt raketten van hun singles af. Het is niet normaal. Hun zijn echt de single machine. En ja, ik denk toch dat het verschil is in het tijdperk waarin we nu leven met Spotify en TikTok. Daar hebben we natuurlijk vorige week ook over gehad. Draait het natuurlijk echt om die ene banger. En natuurlijk halen hun albums ook wel de eerste plek. Maar de echte kracht zit het echt wel in tracks zoals Witte Was, Noodgeval, Stiekem. Die gewoon miljoenen streams hebben per los nummer. Terwijl je bij de Golden Earring voor het hele album naar de winkel rende, zet je dus eigenlijk Goldband aan per track in je favoriete playlist.
0: Ja.
1: En toch wel dat dat een duidelijk verschil is. Misschien een beetje een generatiedingetje.
0: Ja.
1: Ik zou wel echt benieuwd zijn als Goldband dus in de tijd van de Golden Earring zou leven, of ze hun dan ook zeg maar zo succesvol zouden zijn als nu. En of de Golden Earring dus ook goed zou zijn in alleen maar singles maken.
0: Ja, dit vind ik een goede vraag. Kijk, van Goldband, ik denk in die tijd... Ja,
1: ik denk het niet.
0: Ik denk het ook niet. Dat ze meer dachten, jeetje, wat is dit voor studentenvereniging muziek? Denk ik.
1: Ja, ik ben er wel van overtuigd. Als je een album kan maken waar goede nummers op staan, kan je ook een succesvolle single maken.
0: Ja, maar
1: ik weet niet of je van succesvolle singles alleen maar een goed album kan maken.
0: Nou, het ding is zo met de Golden Earring. Ze hebben natuurlijk wel wat singles, maar dat zijn geen nummers van 7 minuten. Dus ja, dat is eigenlijk soort van toch wel 2 nummers. Ook al.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat hun in singles, als je echt zo kijkt naar deze generatie singles,
1: dan zouden ze het wel lastig
0: tekort
1: hebben.
0: Ik denk dat dat tekort voor hun zou zijn om hun ja, solo's erin te kunnen doen.
1: Ja, ik ben benieuwd. Helaas kunnen we het niet meer aan ze vragen, want ze maken geen nieuwe muziek meer.
0: Nee.
1: Dat is wel echt jammer. Want dat had ik wel willen zien. Wat ik ook zou willen zien of willen horen, zijn 2 nieuwe nummertjes.
0: Ja.
1: Van onze bands. Ja. En we gaan voor Rommel van Goldband.
0: Ja, en Back Home van de Golden Earring.
1: Dus daar komen ze.

0: Ja. Ja, snap je? Ja. Lekker een outro. Ja, maar ik denk dat we een hele goede conclusie kunnen trekken hier. Is dat, weet je, de Coldband is leuk voor op feestjes en partijen. Maar ik denk als we naar echte muziek, goede muziek gaan kijken.
1: Ja, dan pakt de Golden Earring hem wel.
0: Ja, dat die we echt wel keihard vinden. Maar
1: ik vind dat ook. Wij zijn wel benieuwd ook, want wij kunnen wel een hele leuke mening hebben wat jullie vinden. Laat het ons vooral weten. Over 2 weken zijn we weer terug met Geluidsgenoten. Volgende week zijn we er weer.
0: Met soundscrolling.
1: Oh, nee,
0: ja,
1: nee.
0: En dan gaan we wat leuke trends weer bespreken. Want er is weer heel veel gebeurd online.
1: Ja, dus vergeet het vooral niet in jullie agenda te zetten. En gewoon die woensdag lekker te blokken om lekker te luisteren.
0: Ja.
1: En omdat de Golden Earring eigenlijk wel een beetje onze favoriet is van vandaag, gaan we hun als eerst draaien. En met welke liedje gaan we dat doen?
0: Ja, we gaan dan toch weer Going to the Run.
1: Kijk, en dan daarna komt Goldband nog toch wel als een soort erehaag met stiekem samen met Maan. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: Ja, fijne dag hè.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De trein met 120 passagiers aan boord botste tegen een cementwagen en ontspoorde daarna. 6 rijtuigen en de locomotief raakten van het spoor. Het ongeluk gebeurde ten zuidwesten van Warschau. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-story.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese gasprijs is vandaag voor het eerst sinds januari 2023 boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. De prijs stijgt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en de vrijwel geblokkeerde straat van Hormuz. Daardoor wordt ook vloeibaar aardgas duurder. Voor huishoudens kan dat leiden tot een hogere energierekening. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het weer. De regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig. Aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig. Met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: De Amerikaanse hulporganisatie AmeriCares heeft een donatie van $50 miljoen gekregen, omgerekend bijna €43 miljoen. Het is de grootste gift in de 47-jarige geschiedenis van die organisatie. Het geld komt van een anonieme familie uit Connecticut en wordt gebruikt voor medicijnen en medische hulp wereldwijd. Transportbedrijven maken zich steeds meer zorgen over onverwachte brugafsluitingen. Door afgesloten bruggen moeten vrachtwagens omrijden, wat de sector naar schatting €1 miljoen per dag kost. Onder meer de Merwedebrug en Hardenbergerbrug zijn dicht voor vrachtverkeer. Brancheorganisatie TLN waarschuwt voor grote problemen en vindt dat de overheid jarenlang te weinig in infrastructuur heeft geïnvesteerd. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de €300 miljard die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar €54 miljard gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd. Die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En het UWV moet 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op fouten nadat deze mensen eerder ten onrechte te horen kregen dat de controle niet nodig was. Bestuurslid Judith Duveen biedt excuses aan. In totaal worden nu 73.000 uitkeringen gecontroleerd. UWV reserveerde 100 miljoen euro voor nabetalingen die komende najaar gaan beginnen. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd, die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davend van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.